0: haft oder wat schuldig is, dan reken mij dat aan. Dit schreef ik, Paulus, met mijn ene hand. Ik wil dat betonen. Nicht nog te zeggen dat u mij die zelf schuldig bent. Broeder, dat u mij dat aan zijn haren zien halven te goud. Dat u mij aan Christus zien halven dat wat leichter maakst. Ik schrijf die, wil ik mij door op verloten kon, dat u wirst gehoorzaam zijn, en ik weet dat u mij donen wirst als ik die zei. Dan ook nog, maak voor mij een gasstof rijd. Ik reken daarmee dat je mij dat in de gebeden waren hebben worden. Epaphras, mijn metgebongen in Christus Jezus, bestelt die te reizen. Zo ook Marcus, Aristarch, Demas en Lucas, mijn metarbeider. Mocht dan zijn haren Jezus Christus in de genood met ienem geest zijn.
1: Amen. God, die in verheerde tijden voorken en op vele verschillende wegen, durch de profeten te onze voders gereed haft, haft nu in deze laatste dag durch zijn zeen te ons gereed. Hij haft am doortoe bestemd alles te oven. Durch den zeen haft God ook de welt gemaakt. De zeen strolt de heerlijkheid van God uit, dem hij aan zijn orten wies ook genevelijkend. Durch zijn kraftje woord draagt en ongeheld hij alles wat du is. Hij haft ons van de zinden gereinigd en zich dan bij de rechte hand van de majesteit am himmel gezaad. Zo als hij veel hecher te stonen gekomen als de engel, zo veel hecher als sie nomen, den hij je arven haft, hecher als als era. Te wonen engel haft God jemels gezaagd, du bist mijn zeen, ik zie vandoor dien voder geworden. Oder, ik was zijn voder zennen en hij wordt mijn zeen zennen. God zegt, dat wann hij zijn eerstgeborenen waarde in de welt nen brengen wordt, dan zullen al zijn engel am aanbeden. Van de engel zegt hij, hij maakt zijn engel zo als wind en zijn deine zo als vier vlammen. Ober vom Seen zegt hij, dien troon, o God, blijft immer en ewig. Du harst over dien rijk en gerechtigheid. Du geeft alles raam am gerecht zijn en al gerechtigheid kost du nicht lieden. Door ween haft God, dien God, vreden eilt over die gegoten, meier als over andere. Hij zegt ook, am Anfang hast du haar den grond voor deze welt gelegd, en de hemel zendt een werk van dine hand. Die waren vergonen, die überwascht blieben. Die waren alle zo als een kleid oud worden. Die wascht die abrallen als een mantel, en die amtragen als een kleid. Ober du blijft zo als du bist, en dien leven neemt geen eng. Ober te wonen engelhaft hij hemels gezegd. Zet hier bij mijn rechte ziet, wat ik die van dine vriend eine foutbank maken wou. Zend de engel nicht alles deins jester, en doortoe geschekt, Dei wat de zeiligheid oven worden, te deinen, Kapitel 2. Doorwein mat wie an so viel ehrenste an dort holen, wat wie geheerd haben, dat wie nicht davon aufkommen. Dort wird, dat Gott durch Engel reden deit, wie al ganz bingend, en wer dat nicht hält en angehorsam wie, kriegt de verdeinde Strof. Wo kann wie dann regnen, do mat weich te kommen, wann wie so'n grote Tradungswerk nicht achten, dort ans erstens vom Herrn selbst gepredigt ward, en dann von dei bestätigt ward, die am Reden gehört haben. En Gott selbst haft dort auch bestätigt, durch Tegens und Wunder, en verschiedenen Wirken von Kraft, en durch dort Uteilen vom Heiligen Geist, so als hij dort will. Die kommende Welt, von der wir reden, haft Gott nicht die Engel ungeordnet. Du haft aber wie eine Schriften so gesagt, wort ist der Mensch, dort du an am denkst, en die Menschen sehen, dort du vor am sorgst. Du hast am in Stout geloten Leerstonen aus der Engel, Ober hast er mit ihr in Herrlichkeit gekreint, en ewa dort gesagt, wat deine Hände gemacht haben. Du hast am alles unter die Feit geleicht. En doren, dort he am alles unter die Feit geleicht haft, haft Gott nisch geloten, dort am nicht ungedon is. Ober noch sei wie nicht, dort am alles ungedon is. Wann he auch ein Stout geleier stonen muss aus die Engel, sei wie Jesus nu mit ihr in Herrlichkeit gekreint. Dort is du dich, dort he den Dout geleden haft. Gott seine Genot wohl dat so, dat hij voor alle Menschen den Deutsch schmaken moest. Gott, voor dem alles is, en durch dem alles is, wohl dat so, dat hij dem, die Fehlchinger tot die Herrlichkeit geführt haft, en den Anfang durfer gemocht haft, durch Lieden vollkommen mag. Jesus, der du heiligt, en die Menschen, die geheiligt worden, stammen beid vom selben Vater. Doorwegen schämt Jesus sich ook nicht, an Breider zu nennen. En hij sagt, Ik wil mijn breider met die nomen bekend maken en merden in de gemeente die zingen en loven. Wieder zegt hij, ik wil mijn vertrouwen op die zaten. En wieder, hier zie ik in de kinger

Dan leidt hij dat touw, en zobald als Jezus je deed weer, kwam hij uit dem water uit, en plötzlich mögt zich de hemel van hem op, en hij zag God zijn geest zo als een duif erop komen en zich op hem zaten. En voert daarop zijn de stem van hemel, dit is mijn leven zijn, met den ik zeer tevreden zie. Dan wordt Jezus van geest in de wildnis in gebracht, om door van dievel verzocht te worden. En als hij 40 dagen en 40 nacht je faust houdt, wordt hij hungrig. Dan kwam de verzeker en zei te hem, wenn du Gott sein sehen bist, dann gebet diese Steine dort die Brot worden. Jesus sei, dort steht geschrieben, der Mensch soll nicht bloß von Brot leben, aber durch all die Wir, die Gott gerät haben. Dann nahm die Diebel arm und die heilige Stauten an und stahlt am upper Tempel spätz und sei zu arm, wenn du Gott sein sehen bist, dann springe auf, dann dort steht geschrieben, hij wordt zijn engel checken die op een heng te drogen, dat die nicht de feit aan een steen steed worst. Jezus zei te hem, dat staat ook geschreven, die zelfs God dienen haren nicht verzieken. Dan neemt de dievel hem op een hoge boogje op en leidt hem alle kennig rekken en ere pracht op ieden zijnen en zei te hem, dit wo ik die alle geven, wann du die ver mij biegen en mij aanbeden worst. Dann seht Jesus zu ihm, weich mit die Sotorn. Dort steht geschrieben, du sollst einzig Gott deinen Haaren anbeten und deinen. Dann verleiht die Diebel arm, und die Engel kämen und deinen arm. Als Jesus hier, dort je Hauen Faust genommen wird, trock he no Galiläa. He verleiht Nazareth und käm und wohnt in Kapernaum, dort in de Zebulun und Naphtali jähnt am Meer licht, dat het zo rond kwam als de profeet Jesaja gezegd had. De länder Zebulun en Naphtali, die al meer liggen, aan de andere zijd van Jordan, dat heidense Galilea, de mensen die am diesten zouten, hebben een groot licht gezien. En over die am diesten doodesland wonen, wordt dat licht schienen. Van dan vond Jezus aan te predigen en zeid, keert om, dan dat himmelrijk is hier. Als Jezus om Galileische meer ging, zag hij twee breider, Peter en Andreas, dat naad aan meer schmieden, en dat weer een verscher. En hij zei te aan, kom met mij met, en ik wil uit jou mensen verscher maken. En ze verleiden plötzlich er naad en gingen met aan met. En als ze vandoor weer gingen, zag hij nog twee breider, Jacob en Johannes, met eren voordat Zebedeus, Taub, en een boot er een naadsreed maken. Jezus roept aan, en die verleiden plötzlich dat boot ook er een voda, en gingen met aan met. En Jezus ging der gans Galilea en leed en er scholen, en predigt dat evangelium van Rijk, en heilt veel mensen van er krankheiten en lidenschaften. En hij wordt door der een gans Syrien beriemd, en die brachten al er kranken naar aan, die van verschillende leidenschaften gekweeld worden, oder van dievel bezeten werden, den aanstoot houden, en de geleemde, en hij mögte alle gezond, en uit Galilea en de 10 steden en Decapolis en Jeruzalem en Judea en van hingerem Jordan kamen aan veel volk hingeraan. Als Jezus al die mensen zag, ging hij op een boogje op en zat zich dol, en zijn jinger sammelde zich om aan. En hij vond aan te leren en zei, zelig zijn die am geest arm zijn, dan aan je heert dat himmelrijk. Zelig zijn die treurende, dan aan zal je treest worden. Zelig zijn die zanftmoedje. Oder zelig zijn die vriendelijk en bescheiden met anderen omkomen. Die zullen de welt oven. Zelig zijn die een honger en dorst naar je rechtigheid hebben, dan die zullen zout worden. Zelig zijn die zich even anderen erbormen, even die wordt God zich erbormen. Zelig zijn die een reinheid hoort hebben, dan die zullen God zijn. Zelig zijn die de vrede mogen, die zullen God zijn kinderen genaamd worden. Zelig zijn die om je rechtigheidswillen vervolgd worden, dan het himmelrijk is eerd. Zelig zijn die van de mensen even je schellen, je vervolgen, om in het willen, en alle hond schlaagt het no reden, wann dat nicht so is.

donen haben, hab je mij ook niet gedonen. En die worden in een eeuwige stroof aan hen gonen, die je raakt over in dat eeuwige leven. Als Jezus met zijn reden derg weer zegt, hij te zijn jenge, je weet dat evenmorgen dat Pasafest aanvangt. En dat die mensen zien, dan wordt hand je jef worden, dat ze am kritzien. Dan kamen de hoge priester en de ältesten vom Volk, wie Caiaphas en zijn Paulus taub, om door even te beroden, wo ze Jezus derich lässt, geriepen en doodmerken konnen. Ober ze zeiden, bloos nicht op een fast, dat het nicht een oproer manke menschen jeft. Als Jezus en Bethanien en Simon den Utsatzien zijn huis weer, kam de früh no arm, die houden alle bauste glasje met zeer dieren scheinrikkende eil, nou ze om des zout, goot ze arm dout op een kop. Aber als die Jünger dort sagen, werden die verdrüstlich durch Eva und Seden, woran so einen Grund bringen. Die Eilhaut konnte dir verkauft worden und dann dort vor die Arme gejäft worden. Jesus aber wisst, was sie dachten und seht, der Wort mögt die die früh dort schwor. Sie haf was sehr scheinet für mich gedonen. Die Arme ha je immer bei je, aber mich wo je nicht immer haben. Damit, dat ze mij deze eil even jeten deed, mög ze mij reed te begroven. Ik zei je de waarheid. Wo immer dit evangelium in de ganse welt wordt gepredigd worden, wordt dit van er vertaald worden, om aan er te denken. Dan ging een van de 12, Judas Iscariot, num hugen priester en zeid, wat wordt je mij geven, wenn ik aan je in de hang leveren doe? Ze tolden hem, dat ik zelf stekken. Van dan aan zocht hij nun de gelegenheid om te verroden. Den eerste vastdag, aan den ze dat zette brood aten, kamen zijn jongen naar Jezus en zeiden, wo zal wie voor die de oostermolte toereden? Hij zei toe aan, goot naar de stout, naar zoon en zoon man, en zeg toe aan, de meester laat die zeggen, mijn tijd is nu hier, dat ik en dien huis met mijn jongen toop de oostermolte eten wel. En de jongen deden wat Jezus aanbevol en mogen door dat oosterlam reed. Als het avond wordt, zat hij zich met zijn 12 om dash. En während ze oudten, zei hij, ik zei u de waarheid, einer van u wordt mij verroden. Dit stemt aan zeer treurig en ze vongen aan, einen om anderen, aan te vragen. Haar, zie ik dat? Dan antwoord Jezus aan en zei, die zijn brood met mij toop am schatel dok. Wordt mij verroden. Met den Menschen sehen wordt het kracht zo erom komen als het van am geschreven staat. Aber wehe über den Mensch, die den Menschen sehen verroot. Von dem wordt het beter zijn, wann die nie weer geboren worden. Dan seht Judas, die am verroden wordt, sicher nicht ek, Lehrer. Hij seht zu am, so hast du gesagt. Aus die Alten nahm Jesus dat Brot, dankt dafür, en brugt dat en geef zijn jinge dat, en zeid, neemt en eet, dit is mijn lief. En hij neemt een koffel wien, en als hij dafür gedankt had, geef hij aan dat en zeid, drinkt alle davon, dan dit is mijn bloed en de nieuwe bund, die voor vele vergoten wordt, dat aan kennende zinden vergeef worden. Ik zei u, ik wou van deze wien niet meer drinken, Bot on janen dag on den ek wader fresh met u toop, en mien voder zin rik, drinke woa. Als zij en dank leid gezongen houden, jingen zij ruut num eilboog. Dan zeid Jezus toe aan, deze nacht wo je aula te faul komen. Dan dat stijt geschreven, ek wo den schoophoord schlonen, en dan wo de heer uit den einranen. Wo wann ek isch wader leven opgestone zie, dan wo ek ver ju no Galilea gonen. Dan zei Peter tot hem, wann die aandruk alle te faul komen, ik woon niet. Jezus zei tot hem, ik zei die de waarheid. Eer de hoon deze nacht krijgen wordt, wirst u dat al dreimal verstreden hebben dat u mij kanst. Peter zei tot hem, en wann ik met die sterven moet, ik zei mij niet los van die. En zo zeiden de jinge alle. Dan ging Jezus met aan naar een plaats, jetzt zei maar nee. En hij zei tot zijn jinge, ze zullen hier zitten blijven, en hij wil nog wieder gonen en beden. Dan neemt hij Peter en Zebedeus zijn twee zeens met zich, en aan hij weer kwam de angst, die hem gans treurig mocht. Dan zei hij tot aan,
Meine Seele ist rühmlich.

0: Ze came in over Seda, and door brachte ze een bling in maun o arm, and prachet am den aun te schieren. And he fout den bling in aun hound, and leid am ute staute rüd. And als he am eerst eine uur gespegen, and de hang op je leicht houd, vroeg he am of he ergend wat zijn kon. He kijkt op en zeed, ik zei menschen, aber die zet het zo als van beim eram gonen. Jezus leed am nogmaal de hang op de uren. Dan gingen am de uren op en hij kon waar alles klaar zijn. Dan checkt Jezus am de huis en zei hij zal niet in de stad en dan gonen en zal dat ook keinem zaaien. Dan ging Jezus met zijn jinger naar de darpa rond om Caesarea Philippi. En hij wees vroeg hij zijn jinger wie die mensen zeiden dat hij wie. Ze zeiden, je houdt de depa. Aber een je zeiden Elia. En ander zeiden, een van de profeten. Hij zei te aan, aber wer zei je dat ik zie? Peter antwoordde en zei te aan, du bist de Christus. Jezus beveel aan streng dat keinem te zeiden. Dan vonk hij aan dat klaar te maken dat de mensen zijn veel wat lieden moeten. En van de eldesten en hoge priester en schriftgeleerden versmeten. En dood gemerkt worden, en dat hij om drie deur waar er van dood opstonden worden. Hij zei dit gans vrij en open. Dan neem Peter arm te zien en vonk aan arm te beschwichten. Aber als Jezus zich omdraait en zijn jinger aankijkt, beschwicht hij Peter en zegt: Zij du zo toon dat du hinger mij kamst. Dan die is dat niet om God zijn zaak te doen, aber om menschen ere. En als hij dat volk met zijn jinge toop nog zeker roept houd, zeed hij toe aan, wer met mij metkomen wil, moet van zichzelf vergeten, zijn kriets op zich nemen en metkomen. Dan wer zijn eigen leven raden wil, wordt dat verlieren. Aber wer zijn leven wegen mij en dat evangelium verlieren wordt zich dat raden. Dan wordt een mens dat helpen, want hij de ganse welt gewennen wordt, en aan dat zijn ziel kosten wordt. Oder wat kon een mens geven zijn ziel terug te krijgen? Dan wie immer zich met mij en mijn wereld maakt, dit zintelijke, eierbrekerische geslacht schemen wordt, met dem wordt de menschen zijn zich ook schemen, wanneer hij en zijn vader zijn heerlijkheid met zijn heilige engel komen wordt. En hij zei toe aan, ik zei je de waarheid, hier staan een eindje die den dood niet smaken worden, wat zij dat Godesrijk hebben zijn en kracht komen. Am saas deur neem Jezus Petren, Jacoben en Johannen met zich op een hoeren boogen op, wo ze alleen waren. En door ver aan wordt hij met eenmaal gans anders. Zijne kleider worden slak wit, witte als snee, zo wit als die geen wascher op eerden merken kan. Dan kwam Elia met Mozes doorhaan en onderhielde zich met Jezus. Peter zei te Jezus, Meester, dat is goed hier te zijn. Wel we hier drie boden opstalen, ene van die, ene van Mozes en ene van Elia. Dan ze engste zich zo dat hij niet wist wat hij zeggen zal. Dan kwam de wolk even aan, zodat ze hem schouten waren. En uit de wolk zei de stem toe aan, dit is mijn leven zijn, dood wat hij zegt. Ze kikte zich voort om, maar zagen zes keine meer bij aan als bloos Jezus. Als ze van boven afkwamen, bevol hij aan, dat keinem te zei wat ze je zijn en houden, wat die mensen zijn wordt van dood opgestonden zijn. Zo hielden ze dat voor zichzelf en vroegen zich een ander wat van dood opstonden menen kon. En ze vroegen aan, waarom zei in de schrift je leren dat Elia eerst moet komen? Jezus zei, Elia komt eerst waarder alles her te stalen. Waarom staat dan geschreven dat de mensen zijn veel lieden moet en versmeten worden? Aber ik zei je, Elia is al gekomen, en ze deden met hem groot zo wat ze willen, zoals van hem geschreven staat. En als hij naar de jinger kwam, zag hij veel volk hem aan, en dat de schriftgeleerden zich met hem strijden. En als de mensen Jezus zagen, wonderden ze zich even aan en raanden haan hem te begrijzen. En hij vroeg de schriftgeleerden, even wat strijd je met aan? Dan antwoordt een uit het volk en zegt, Meester, ik bracht hem mijn zoon, die een stammengeest heeft. En wanneer hij hem te holen kreeg, smette hij hem op de eerd. and han skymte ut i mul en knirscht med tenen en vart stiv. En ek se dine jenge, ze zullen den eruit driven en de kon dat nie. Jezus zeid, O ye ongelevendet volk, wo lang zal ek bi u zennen? Wo lang zal ek mi met u aufgeven? Bring mi den jong her. En ze brachten den jong no arm. En als de geist Jezus zag, schmeit hij den jong am aanstoot. En als hij op ied val, rolde zich een schuim uit de muul. Jezus vroeg den jong zijn vader, wo lang haft hij dat hij met te doen had. De zeid van kind aan. De haft am vurken, am vier, oder am water geschmeten, am dood te merken. Wovan du ergend wou doen kost, dan erborem die een halb ons. Of ik kan, zeid Jezus, alles is meerlich van dem die dich leeft. Den jong zijn vader schreef plaatselijk, ik leef, halb mij en mijnen ongeloven. Als Jezus dat volk door zag aanranen, beschwicht hij den onreinen geest en zeid, du dover stamme geest, ik gebeid die uit arme ruut te komen en niemals meer triggen en te voeren. Dan schreef die geest en schmeid hem nog eenmaal en een schrakelje aanstoot en verleid hem. Den jong zag het zo nu een doden, dat die mensen zeiden, die als dood. Aber Jezus voet hem aan de hand en hoofd hem aan en hij stond verder op. Als hij terug in huis kwam, vroegen ze de jongen hem heimlich, waarom zij den ik houden kon eruit drijven? Hij zei toe aan, zoon als dit komen de zes nog eruit als derchem gebed. Ze verleiden door dan en gingen der Galilea. Jezus wil niet dat irgendwer weten zal wo hij via. Dan hij leert zijn jongen en zeid, de mensen zijn wordt de mensen en hen gegeven worden. Die worden am dood merken, aber am drie deur wordt hij opstonen. Aber ze verstonden niet wat hij meent en verchten zich am te vreuren. Dan kwamen ze naar Capernaum en als ze eerst binnen waren, vroeg hij aan, waar even strijd je u hingen weges? Ze hebben weer een stel, dan ze houden zich hingen weges door even je streden, wer de raadste on je aan via. Jezus zat zich dol en roept de twaalf en zeid, wer de raadste zijn wel, moet zich zelfs aus den geringsten stalen en allemans deiner zijn. Dan neemt hij een klein kind en staal dat midden on je aan, en als hij dat op een oren neemt, zeid hij toe aan, wer een van deze kleine kinderen en mijn nomen opneemt, neemt mij op. En wer mij opneemt, neemt niet mij op over den die mij geschikt heeft. Dan antwoord je hoon arm en zegt, meester, wie zagen wem en dienen nomen die wil uitdrijven, en wie verboden arm dat wil hij niet einer van ons via. Aber Jezus zegt, dat zul je dem niet verbieden. Dan wer en mijn nomen wonder deed, kan niet zo bold door opschlachtet van mij reden. Dan wer niet jij in ons erst op onze ziet. Ik zei je de waarheid. Wer je en mijn nomen, en daarom wil je Christus aangeheeren en drunk water geeft, dem wordt dat niet onbeloond blijven. En wer een van deze kleinen, die aan mij leven, een oorzaak geeft te falen, van dem weer het beter dat aan een meelsteen om je nek gehangen en een meer gesmeten wordt. En wann deine Hand die verursacht zu sinnen, hakt die auf. Dort erst für die Beter, wann du in dit Leben mal eine Hand hast, aus beide Hängen zu haben und in eine Hall zu kommen, wo das Vier niemals utgeht, wo er warm nicht dort können und das Vier nicht utgeht. Und wann die Faut die verursacht zu sinnen, hakt den auf. Dort erst für die Beter, wann du Lohm, dass ich dit Leben geist, aus beide Feit zu haben und in eine Hall geschmeten worden, en dat wo dat vier niemals uitgeit, en wo er warm nicht dood konen, en dat vier niemals uitgeit. En wann die uur die verursacht zu sinnen, riet dat uit. Dat is beter voor die met een uur en Gottesrijk te komen, als twee uren te haben en enthalen vier geschmeten worden. Wer, wo er warm nicht dood konen, en dat vier nie uitgeit. Dan wie moet in allem met vier gesalte worden, en alle Opfer worden met Salt gesalten. Salt is goed, maar wann dat Salt eerst nicht mehr salt ich erst. Womit geht dort weiter salt ich te merken? Habt Salt en you selbst en houd Frieden onder den anderen. Jezus verleed door en ging in een jutsche jenden aan de andere Zied Jordan. En waar hij kwam veel volk nu aan, en hij leed aan waar hij zoals hij immer deed. Daar kwam een fariseer aan door met te verzekeren dat ze vroegen of een man zich met raag van zijn vrouw scheiden kon. En hij zei toe aan, wat zegt Mozes in je zaad? Zij zeiden, Mozes had het toegelaten dat een man zijn vrouw kon een scheidingsbrief schrijven en ergonen laten. Dan antwoord Jezus aan en zei, Mozes schreef u dit je zaad bloos wil je hem hoort en verhoort en zo schwor te beleren zijn. Op als God hem aanvang alles herstelt, moet hij een man en een vrouw. Daarom wordt een man vader en moeder verloten om met zijn vrouw toop te zijn. En die twee worden één vlees worden, zodat ze niet meer twee over één vlees zijn. Daarom wordt God gebongen heeft, zal de mens niet uiteen lezen. Als hij waren binnen weer en vroeg zijn jinge aan vader om deze zaak. En hij zei toe aan, wer zich van zijn vrouw scheiden deed, en de andere vriend bracht zijn eie met haar. En waar een vrouw zich van haar een man scheiden deed, en een andere vriend bracht zij de eie. Dan brachten zij kleine kinderen naar aan, dat hij die aanvoten zal. De jinge over scholen deed, die de drugen. Maar als Jezus dat zag, wie hij zeer ontevreden, zei toe aan, laat die kleine kinderen nu mee komen en houd die niet terug, dan zou nu groot je heet op Gottes Rijk. Ik zei u de waarheid, wer dat Gottes Rijk niet zo opneemt als een kleine kind, wordt er niemals een eind komen. En hij neemt die kleine kinderen op hem oren, leed aan de hang op en zegend aan. Als Jezus vader op hem waag wie, kwam een man aan je rand, vol verarm op de knieën en zei, Goede meester, wat moet ik doen om dat eeuwige leven te oren? Jezus zei, waarom naast u mij goed? Keiner is goed, buiten God zelfs. Du weetst de geboten, du zalst niet moorden, du zalst niet eieren breken, du zalst niet stelen, du zalst niet valse tekens geven, du zalst keinem aansmeren, zalst vader en moeder eren. Hij zei, meester, dit heb ik alle van jong aan je holen. Jezus kijkt hem aan en weer hem goud. Hij zei te hem, die veelt nog eind. Go en verkeep alles wat u haast en jef de armen dat. Dan wirst u een schatz am Himmel haben en dan kom met mij met. De man leidt den kop hangen en ging treurig weg, dan hij houdt een grote vermegen. Jezus kijkt om zich en zei te zijn jinger, wo schwor worden de rikke en Gottes Rijk komen. De jinger wunderde zich over zijn weerd. Hij beantwoord nogmaal, kinder, wo schwor is het en Gottes Rijk te komen voor die er vertrouwen op rijkdom zaten. Dat is van een kameel leichter der genotel ook te gonen, als van een rikken mens en Gottes Rijk te komen. Dan vervierden de jinger zich nog doller en zeiden een tot anderen, wer kan dan zelig worden? Jezus kijkt aan en zegt, voor mensen is dit onmogelijk, maar niet voor God. Voor God is alles mogelijk. Peter zei te hem, wij hebben alles verloten en zijn met die gekomen. Jezus zegt, ik zei u de waarheid, dat niet einer, die huis, of broeder, of zuster, of moeder, of vader, of kinder, of länder, om mijnentwille en wegen het evangelium verloten heeft, die niet al in dit leven, midden in je vervolging, 100 mal zo veel, hieser en breider en zesten en mitter en kinger en land kriegen wordt, en in de komende wereld dat eeuwige leven. Aber vele die nu dat eerste zijn, worden dat laatste zijn. En die nu dat laatste zijn, worden dat eerste zijn. Ze werden op een weg naar Jeruzalem. En Jezus ging voorop. De jinger wonderde zich, en die daar metkamen weer angst. En hij neemt die 12 water te zien en zei aan, wat met hem passeren wordt. Hij zei, wie gaan nu naar Jeruzalem? En die mensen zijn woord aan de hoge priester en schriftgeleerden verrood worden. Die worden aan hem dood veroordelen en aan de heiden evangeven. Die worden aan verspotten en aanspien en verheven en doodmurgen. En om 3 uur wordt hij opstonden. Dan kamen Jacob en Johann Zebedeus zijn zeens en zeiden, Meester, wat wij willen, is dat du dat voor ons deist, wanneer wij die vragen. Hij vroeg aan, wat zal ik voor u doen? Laat ons bij die en die heiligheid, enem aan die rechte ziet, an einem an deiner linken Seite saten. Jesus sagt, je weite nicht nur wat je frören. Kei je ut dat Liedenskoffel trinken, ut dat ek drink, an mat de doopt, je deept worden, mat de ek je deept worden. Ze zeiden to am dat kevi. Jesus sagt to an, je worden dat Liedenskoffel trinken, dat ek drink, an mat de doopt, je deept worden, mat de ek je deept worden. Ob er zu bestimmen, wer auf meine rechte oder linke Seite setzen soll, ist nicht meine Sache. Dort ist für die dort all bestimmt ist. Aus den Tieren dort hören, werden sie verdrisslich über Jörg auf den Jahonen. Jesus ruft an Taub und sagt, je weten, dass die Grote in dieser Welt herrschen, und dass die Beamte ihre Gewalt ausüben. Und ihr Jü soll dort aber nicht so sein. Wer unter Jü will groß sein, soll Jün deiner sein. Wer unter Jüwel der Vernehmste sein, soll allem uns Knecht sein. Dann sogar die Menschen sehen, käme nicht, um sich bei denen zu loten, aber um zu denen und sein Leben zu geben, Fehler loszukeipen. Dann käme sie nach Jericho. Als Jesus mit seinen Jüngern und noch ein Schof andere die Stadt verleiten, soll Bartimaeus und Blinja Timotheus ihn sehen, am Weg in Prachat. Aus de hier, dat dit Jesus van Nazareth wier, funkt de an te schrien, Jesus, du durft ihn sehen, erborm die ewer mi. Viele beschwichten armen, seiden, hij soll stell seinen. Hij aber funkt bloß so viel Dollar an te schrien, du durft ihn sehen, erborm die ewer mi. Jesus stund stell en seid, raubt arm. Da seide se to den blingen Maun, siehe Trost, sto ab, hij laat die raupen. Hij schmeit sein Kleid und sieht, sprung ab und käm nu Jesus. Jesus frug am, wat hij farm doen soll. De blinde Mann sieht, Meister, ek will seinen kennen. Jesus sieht to am, go, du bist durch den Glauben geheilt. Krieg door kon hij seinen, und ging ab dem Weg mit Jesus mehr. Als er nun noch nach Jerusalem, nach Bethphage in Bethanien am Eilburg kämen, schickt hij zwei von seinen Jüngern und sieht to an, Gut nur dort darb, dort fer ju licht, an jerot, wo je do anen konen, wo je in Jorling eure Bunge fingen, wo noch keiner bove je reden haft. Lest dat los und bringt dort her. Wann ju irgendwer fragt, warum je dort donen, sagt am, de haar will dort brocken, an wo dort bald ware trickschecken. Ze jingen en fungen in Jorling, büten op a gaus om deren passt an je Bungen, an lesen dort los. Von den Menschen, die dort stunden, seden ein je, wat do je do? Dat je dat Jorling loslezen. Ze zeiden aan, wat Jezus aanbevolen houdt. En ze leiden aan gonen. Als ze dat naar Jezus brachten, spreiden ze dat er kleider even, en Jezus zaad zich door hen op. Veel mensen spreiden er kleider op een waag. Anderen haakten bleder je aster van een beam en spreiden die op een waag. Die er voorop gingen ook die, door hen eraan kwamen, schreeuwen, Hosanna. Je zegen des de, die am Haaren zijn nomen kämt. Lot an zijn voder doft zijn rik, dat am Haaren zijn nomen kämt, je zegen zennen. Halb du hechst au ans. Jesus ging an Jerusalem en ging num Tempel. Hij kikt zich alles aan, en wil dat au Lot weer ging hem met zijn 12 no Bethanien. Als ze Bethanien nächsten dag verleiten, weer Jesus hungrig. Hij zag van wiet auf een Figenboom met Blederstonen en ging haan te zijnen auf de Fruchthout. Als hij haan kwam, funk hij zes nuscht aus Bleder. Dan had wie nicht de tijd Figen te haben. Dan zeid hij tot den Boom, mocht keiner meer van die Frucht eten. En zijne jinge hierden wat hij zeid. Als hij naar Jeruzalem kwam, ging hij am Tempel en funk aan de erute jongen, die daar binnen kauften en verkauften. Hij schmeit de Geldwechsler ihre Taschen en de Duvenhändler ihre Bänken om. En leid keiner meer seine Worte im Tempel drören. En als hij aan, leert, zeid hij, steht doch nicht geschreven, dat mijn Huis en Bedhuis voor alle Völker soll genannt worden? Aber je haben een Reiber heel door u gemerkt. De hoge Priester en Schriftgeleerde hierden dort en zochten nur een Weg am om te brengen. Dan ze houden Angst vor am, weil dort ganze Volksschauer sich über seine Lehren wunderten. Und als er erst oben fort, ging er über die Staude rüt. En als het sommarius bij den figenboom voorbij gingen, zagen zij dat de wat en de wartel verdriecht via. Peter dacht eraan en zei tot Jezus, Meester, kijk, de figenboom den du verflieken deedst, is verdriecht. Jezus antwoordde en zei, heb geloven aan God. Ik zei je de waarheid. Wat de tot deze boy zei je wordt, heef die op en schmied die aan het meer, en hem hoort er niet eraan twijfelt, ob er leeft dat het passieren wordt, wordt dat kriegen, wo nu hij vraagt. Daarom zei ik u, om wat immer je beden, je leeft dat je dat kriegen, en je woorden dat hebben. En wanneer je stonen en beden, en je in wem wat hebben, daar zal je dem dat vergeven, dat je voor de hemel je jene fehler ook vergeven kan. Aber wat je niet vergeven, wordt je voor de hemel je jene fehler ook niet vergeven. Dan kamen ze weer naar Jeruzalem, en als hij im Tempel Aram ging, kamen de hoge priester, de schriftgeleerden en ältesten, en zeiden te hem, dat ik wat van de macht, deist u dit. En wer heeft die dat raadje geeft dit te donen? Jezus antwoord en zei te hem, ik wil je ook wat vragen. Geef mijn antwoord, en dan wil ik je ook zeggen, wer mij dat raadje geeft dit te donen. Zeg hem al, wie je houdt zijn doop van hemel of van mensen? Ze hadden nu een berodung en zeiden, waar wie zeiden, van hemel, dan wordt hij zeiden, waarom leeft je hem dan niet? Maar wanneer wie zeiden, van mensen, daartoe vechten ze de mensen, dan die hielden je houden van een grote profeet. En zo zeiden ze tot Jezus, wie weet het niet? Dan zeiden Jezus tot aan, dan zei ik u ook niet, wer mij dat raad geeft dit te donen. Dan vond hij aan der gelijkenissen te aan te reden. Een man plant een wijngarden, bouwt door een tuin erom, groef een loch voor de wijnpraas, bouwt een toren, en verpacht den aan wijngardener en voer naar een ander land. Als het tijd weer de wijndruwen te arenden, schickt hij een diener naar de pachter, zijn poort van de vrucht te holen. Die ober kregen dem te holen, prielden hem en schickten hem het laadje heng weg. Dan schickt hij een anderen knecht aan. Deze man behandelde ze schaamthaft en sloegen hem over hem kop. Hij schickt dan nog een aan en den mogen ze dood. Hij schickt nog manche andere, eenje van die verheefde ze en ander mogen ze dood. Hij houdt nog een meer, een zeen den hij leef houdt. Den schickt hij dat laatste en zei, van mijn zeen worden ze gespaakt hebben. De pachter ober zeiden einer tom anderen, dit is de orf, komt, wel we den dood mogen. Daar wo wie dat orf goed kriegen. En zij nemen aan en mogen hem dood en schmeiten hem uit de wijngarden eruit. Wat wordt de donen, die den wijngarden eigen? Hij wordt komen, dus de pachter dood mogen en den wijngarden andere geven. Heb je dit nog niet in de schrift gelezen? De steen, den de buurlieden niet willen, is tom aaksteen geworden. Dit is van haren gekomen en is een wonder voor onze uren. Dan zochten zij, nog een weg aan vast te nemen, dat ze wisten dat hij dit gelijknis op aan je diet houdt. Maar ze houden angst voor het volk en verleiden hem en gingen er een weg. Nog her schickte zij van de Farizeeën en van Herodes zijn diener aan en zijn reden vast te krijgen. Die kamen nu aan en zeiden, Leraar, wie weten dat u oprechtig bent? Du laatst die van keinem hanen her schmieden. Du kämmerst die nicht erom wat anderen denken. Aber leerst Gott seinen Weg, so als het wahrhaftig is. Is het recht om Kaiser Tags te tolen oder nicht? Zal wie tolen oder zal wie nicht tolen? Hei aber kan er je heichel en zei to an, woran proef je mij vals te kriegen? Bringt mij een selber steek, dat ik dat zijnen kan. Ze brachten hem eind en hij vroeg aan, wem zijn beeld en wem zijn inschrift is dit? Ze zeiden te hem den keizer zijne. Dan zei Jezus te aan, dan geef den keizer wat aan traft en geef God wat zijnt is. En daarop wisten ze nog te zeggen. Dan kamen welke zaduwtseer die daar zeiden, dat het niet zo'n jef dat de doden opstonden, ben de vrouw nog aan en zeiden, Leraar, zeiden ze, Moses schreef ons dat van een man zijn broeder starf en zijn vrouw over geen kinge hingen loten deed, dan moest de man de weet vrouw vrien en van zijn broeder kinge hebben. Nu wären då 7 bröder. Det erste befried sich, en starf ohne Kinge zu haben. Det tweede fried, det weet fru, ob er starf auch ohne Kinge zu haben. En met den dreden jinkt dat krak so. So jinkt dat wat ze die alle 7 houden te fru gehoud. En keine houd Kinge hingen loten. En te goede laat starf ook de fru. Wann nu de doodes opstonden worden, wem zine fru wat ze zennen, dan die haben er alle 7 te fru gehoud. Jesus zegt aan, je nicht door wein, wil je nicht de schrift ook nicht Gott seine Kraft kennen? Wann die vom Tod abstonen, worden die nicht frieren en sich ook nicht befrieren, dan worden sie so zennen als de Engel im Himmel. En auf de Todes abstonen worden, hab je en Moses seine Schriften nicht gelesen, wat Gott zu am wie dat brennende Bosch seht, dat hier Abraham sein Gott, Isaac sein Gott en Jakob sein Gott wir? Gott ist nicht der Tod je Gott, aber der Leben je Ehre. Je sind hier ein Seier erreicht. Dann kam ein Schriftgeleder und hier, was sie sich um ihr Helden, und als sie sagt, dass er eine gute Antwort gegeben hat, frug er Jesus, wohnt von all den Geboten dort Wichtigste wir? Jesus sagte ihm, dort Wichtigste ist dit. Horch, o Israel, der Herr, uns Gott ist der einzige Gott. Und du sollst den Herren dienen Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit allen Gedanken und all deine Kraft leif haben. Dit ist das wichtigste Gebot. Das zweite ist dit. Du sollst deine Nachbar so gut sein als dich selbst. Da ist kein geratet Gebot als diese. Der Schriftgelehrte sagt, dort ist Scheinlehrer, du hast die Wahrheit gesagt. Denn da ist ein Gott und da ist das keine Ausheil. Ein Arm von ganzem Horten, mit ganzer Seele, mit allen Gedanken und aller Kraft leif haben, und sie nur so gut sein als sich selbst. Es wichtiger ja aus allen Brandopfer oder irgendein Opfer. Als Jesus sagt, dass er eine gescheite Antwort gab, seht er zu ihm, du bist nicht weit auf vom Gottesreich. Von dann an will sich dort keine Antwort zu frören. Als Jesus am Tempel lehrt, frug er, wo hast du dort damit die Schriftgelehrte seien, dass die Christus durft sein Sehen ist? Dann durft seht, durch den Heiligen Geist, die Haare seht zu meinen Haaren, seid hier bei mir zur rechten Hand, was ich die deine Feind, wo ihre Feitel ihr leicht haben. Durft selbst nand am Haar, wo kann er dann sein Sehen sein? Dort gewöhnliche Volk hier am Jieren. Während Jesus lehrt, seht er, seid du fair von der Schriftgelehrte, die Jieren in lange Kleider anumgehen und sich Jieren auf dem Marktplatz bereisen loten und Jieren den fernnehmsten Setplatz in der Synagoge und einen Ehrenplatz auf dem Fast haben. Die sind das Gros, die die Wettfrühe zu dem Haus freten und danach zu donen, als was sie lange Gebete fahren seien. Die wurden dort für so viel Schwander verdammt worden. Jesus sah sich beim Gotteskosten im Tempel dohl, dort er sehen konnte, wo die Menschen ihr Geld da nennen leiden. Und viele Ricke leiden dort viele nennen. Dann kam eine arme Wettfrü und leid 2 Kopperchen nennen, ungefähr 1 Cent. Dann ruft Jesus seine Jünger und sagt an, ich sah ihr die Wahrheit. Diese arme Wettfrü hat mehr am Gotteskosten geleicht als all die anderen. Dann die anderen, die da jeven houden alle meer als je nu. Aber deze, die wein je houdt als je broek, geeft alles wat ze tum leven houdt. Dan als hij uit dem Tempel eruit ging, zegt einer van zijn jenge te arm, Lehrer, kijk mal wat hier voor steiner en voor gebieder zijn. Jezus zegt te arm, zitst du deze grote gebieder? Die worden zo dol gebroken worden dat hier niet één steen op een anderen blijven wordt. Als er je in den Tempel op dem Eilburg saut, früheren Peter, Jakob, Johann und Andres arm heimlich, auf he ansahe wird, wann er dort wohre wird. Und wo er wird für ein Teken kommen, wann das ich passieren soll. Und Jesus funkt so an, zu an zu sagen, seid doch nur, dass jü keiner verfehren wird. Dann viele wurden in meinen Nomen kommen und sagen, ich sieh dich und wohren viele verfehren. Und wenn die von Kriegen und Kriegsgeschrecht hier waren, da wehen fertig ju nicht, dat mat aula kommen. Aber dat ist noch nicht dat eng. Dann ein Volk wird je in dat andere abstohnen, und ein Königreich je in dat andere. Då var det port för skine steden, edbed bebesänen. Då var det hungersnöd, en schrakenstid sänen. Och det är snart mal, hvor det tröja anfangt. Och vad jag säger ju för, att jag var för jag rätt jag brak våren, en våren en sina gogen jag prilt våren. En vi i minnet halven var jag för kenigs en harsha till stånen kommen om jag tecknes från mig till geven. En dat evangelium had eerst alle velken gepredigd worden. En wanneer je ingestapt worden en voor je recht komen, zorg niet door even wat je zei jezelf. Zeg dat wat je dan gegeven wordt, dan dat zijn niet je die door reden over de Heilige Geest. En een broeder wordt een ander ten dood verroden, zo ook een vader zijn kind. En kinderen worden je in haar elden opstonen en oorzaak geven die dood te maken. Je worden van alle man je haust worden, wil je dat met mij houden. Ober, wer bij om eng trüe blieven wordt, wordt zelig worden. Ober, wanneer je dat een satzlich, grässliche, wovon Daniel redt, door worden stonen zijn, wo dat nicht han je hiert. Lot den Leser verstonen, dan zullen die en Judea merken dat ze in een boeien en komen. En wer op een huizendag is, zal nicht nog eraufstehen en am huis en engonen irgendwat eruit te holen. En wer op een stab is, zal niet terug gaan zijn kleider holen. Schrakelijk schwor wordt het voor de vroege zinnen, die een kind in hun horten dragen, en voor de mutter, die eind aan de brast hebben. Bet daarom dat dit niet om winter passeren wordt. Dan in die deur wordt het zo schrakelijk zinnen als het nog niemals gewaast is. Van dan als God de welt geschaffen heeft wat nu, en ook niemals meer worden wordt. En wanneer God de deur niet verkeerd wordt, wordt dat geen derg zaten. Ober, om God zijn uiterwilde er het halven, verkeerd hij de deur. En wanneer iemand weer zegt, kijk, hier is de Christus, oder, kijk, daar is hij, je leeft dat niet. Dan er worden veel valse Christussen en veel valse profeten vandaag komen en tekens en wonder doen, om de uiterwilde te vervieren, wanneer dat meelig weer. Je ober, seid je fair, dan ik heb je dit alle en vooruit gezegd. Ober, wanneer dat schrakel je en de deur wordt eeuwig zijn, worden zon en mond verdunkelen en den schien verlieren. De stierens worden van hemel faulen en de hemelskraften worden zich bewegen. Dan worden de mensen zien in de wolken en grote kracht en heerlijkheid komen zijn. Dan wordt hij zijn engel naar alle vier richtingen in de wereld schicken, zijn uiterwilde te zamelen. Van zowiet als hemel en eerd gonen. Leert van vegenboom de lektion. Zobald als de aasta jaalsta worden en de bleden eruit komen, weet je dat de zomer komt. Groot zo weet je ook, wanneer dit alle passiert, dat het dan gans dichtbij is. Ik zei je de waarheid. Dit geslacht wordt niet uitstorven, wat dit alle passeren wordt. Hemel en eerd worden vergonen, aber mijn weerd worden niet vergonen. Den dag oder de stund, wanneer dat passeren wordt, weet keiner. Niet eenmaal de engel im hemel, ook niet de zeen. Dat weet bloos de vader. Ziet waker, ziet versichtig, dan je weet niet wanneer de tijd komen wordt. Dat is zo als van een man waagt voort en zijn deine zijn huis aanvertruut en de arbeider en jedem zijn opgave jeft en den deren waagt beveelt te werken. Daarom blijft waker, dat je weet niet wanneer de huis irgendeiner terugkomen wordt. Of sommarius, of midden in de nacht, of je in morgen, of wanneer het al deugt. Zorg ervoor dat je niet slopen wordt wanneer hij met eenmaal onverhaft komen zal. Wat ik u zei, zei ik te allem. Werkt. En om twee deur weer oosteren aan de zeitbrooddeur. En de hoge priester en schriftgeleerden zachten nog niet leenheid aan dat ik last vast te nemen en dood te maken. Maar ze zeiden, bloos niet op een vast, dat het niet naar opreiging van de mensen heeft. Als Jezus en Bethanien bij den uitzoutsen Simon om dat zout, kam nu früh met een alabasterglasje vol dieren scheinrekkende wartel-eil. Ze brug dat glas in twee en goot aan de eil op een kop. Eindje van die daar waren, waren ontevreden, zeiden een uit hem anderen, waarom deze eil zo te nicht brengen? De hadde kunnet få mye av sin jordesløn for kraftvåren, og det hjelte også mye givet, og de skjølen over er. Jesus sier de sollen tilfred låten. De haft an mi vårt wunderscheinet gedonen. De orme har je emma bi ju, dat je de halpen kennen. Mi aber wo je nicht emma haben. Ze deed wat ze donen kon. Ze haft mi deze eiljam verut evrem lief je goten, mi reid te merken te begrafenis. Ik zei je de waarheid. Wo emma dat evangelium en deze welt wat je predigt worden, wat nicht vergeten worden te zeggen wat ze je donen haft. Dan ging Judas Ischariot, einer van de 12, naar de hoge priester, Jesus an aan te verroden. Ze waren vrouw dat te heren en verspreken aan geld. Hij zocht dan nun die leenheid aan en een hang te leveren. Den eerste dag op een zeitbrood vast, aan den dat Oosterlamje slaagt wordt, vroegen Jezus in de jinge arm, waar zal wie gonen reedmerken dat Oosterlam te eten? Dan schickt hij twee van aan en de stouten en te gonen en zeid, daar waar je een man trafen die een kruk met water draagt. Goed dem hingeraan. En waar die hem huis en nenjeid, zag den eigendeme, de meester laat die vroegen, woont de gaalstof es, wo ik met mijn jinge toop dat Oosterlam eten kan. Die wordt je een grote boverstof wezen, die uitgepolstert en reid es. Daar merkt dat voor ons reid. De jinge gingen in de stouten en vongen dat kracht zo als Jezus gezegd had. En ze merken door reed hem Oosterfast. Als het avond wordt, kwam Jezus met de 12. Als ze om des zouten en ouden, zei Jezus, ik zei u de waarheid. Einer van u, die met mij toop aard, wordt mij verroden. Dat merk aan treurig en zeiden einer tom anderen, aber doch nicht erg. Hij zei, dat is einer van u 12. Dat is die zijn brood met mij toop en een schief en dukt. De mensen zijn wat groot zo gaan gonen als van aan geschreven staat. Aber wie den mensen zijn verrood. Dat wordt voor den beter zijn, wanneer hij niemals weer je boeren worden. En während ze aten, neemt Jezus brood, dankt of her, en broek dat, geeft zijn jinge dat en zegt, neemt en eet dat, dit is mijn lief. Dan neemt hij ook dat koffel en dankt daarvoor en geeft aan dat, en ze dronken alle eruit. Hij zei, dit is mijn bundesbloed dat voor vele vergoten wordt. Ik zei u de waarheid. Ik wil van deze wijndruvenvrucht niet meer drinken, wat ik in het Gottesrijk niet een wijn drinken wil. En als zij een dankleed gezongen houden, gingen ze eruit noem Eilboeg. Jezus zei toe aan, je worden u deze nacht alle even mee oeren en mee verloten, dan dat staat geschreven, ik word in hoord slonen en de schoop worden u ten eenranen. Maar wanneer ik eerst opgestonen zie, waar ik ver u naar Galilea gonen. Peter zei, en waar ze die alle verloten zullen, ik word niet. Jezus zei, ik zei die de waarheid, vandaar, eer de hoon deze nacht tweemaal gekrijd heeft, wurde die al dreimal von mir losgesagt haben. Aber Peter bleibt dort abstohnen, und wann ich mit die Taub sterben musst, ich würde mich nicht von die los sein, und sie sehen alle so. Und sie kamen nur in Hof, der jetzt selber in Antwort, und er sagt zu seinen Jünger, seid du hier dol, während ich beten go. Und er nimmt Peter, Jakob und Johannes mit sich, und am ewe kam ne Angst, dass er zittert und zögert. Dan zei hij toe aan, mijn ziel is en hem doodestruja. Blijft hier en werkt. Dan ging hij in bed weder en val op de eerd in bed, dat wanneer het meerlijk weer, dan zal hem deze stund niet treffen. Hij zei, vader, leven vader, bij die is alles meerlijk. Neem mij dit liedenskoffel waar. En dat zal het niet zo zijn als ik wel, maar zo als du wist. Als er drie kwam slepende jinger, dan zei hij te Peter, Simon, schlaapst du? Kost du nicht eine Stund werken? Werk en bet, dat je nicht in Versicherungen faulen. De geest is wellig, aber dat Fleisch is schwaak. Hij ging noch einmal beten en zei dezelfde weer. En als er drie kwam slepende jinger waren, dan ze konden de uren nicht opholen en wisten nicht, wat ze te hem zeggen zullen. Dan kom hij dat redemolen zeten aan, wil je nu ruwen en slopen? Nu is het genoeg, de stond is hier, kijkt, de mensen zijn waar de zender en hen gegeven worden. Stoot op, wil we gonen. De mij verrood is hier, en voert während hij nog reed, kwam Judas, een van de 12, en met armen schoof, met schweter en knappels, die van de hoge priester en schriftgeleerden en eldersten geschikt werden. Zijn verroder houdt aan een teken gegeven en gezegd, wem ik kussen woor, dat is die, neemt hem faust en houdt hem on je opzicht. Judas ging voort naar Jezus en zei, meester, meester, en kust hem. Dan nemen ze hem faust en stopten hem aan. Dan neemt einer van die, die door dich bijstonden, zijn schweert en heeft den hohen priester er een knaagd eind en houdt hem een uur opgehaakt. Dan seht Jesus zu an, sei je nun mir gekommen, es war je mit Schwerter und Knappels kommen, einen Reiberfaust zu nehmen? Ich wie alle Tag bei je am Tempel und lehrt je, und je nehmen mir nicht Faust, aber dort mat so herum kommen aus der Schrift sagt. Dann verleite sie am alle und flüren davon. Da kam ein junger Mann mit Jesus mit, der bloß ein kortunet Lurken um sich haut. Als sie dem te holen kriegen, leidt hij aan met dat lurken en hang en vlug nuchtig daarvan. Dan leidde ze Jezus weg naar de hoge priester, waar al de hoge priester en eldersten en schriftgeleerden toop werden. Maar Peter kwam wiet hing eraan, gans bad op de hoge priester zijn hof. En hij zat zich met de deine toop om vier en warm zich. En de hoge priester en de ganse rood zachten naar je tekenissen tegen Jezus, om hem dood te maken, op een vongen kind. Er waren velen met je tekenis, over de reden niet de waarheid en stemden ook niet. En eentje kwamen met ihre onwaarheden op, jegen arm en zeden, wie hierden, dat hij zeed, ik word deze tempel, die met de hang gebouwd is, doorbreken aan een drie deur ohne hang en andere buren. Over je tekenis stemde ook nog niet. Dan stond de hoge priester midden on je aan op en vroeg Jezus, jefst du geen antwoord op dat wat deze jaren die te zeggen hebben? Jezus aber bleef stil en geef hem geen antwoord. De hoge priester vroeg nog eenmaal en zei te hem, best du de Christus, den je zeenden zien zijn? En Jezus zei, ik zie die. En je worden den mensen zijn bij den Almachtje te rechterhand zetten zijn, und auch dort hei eine Himmelswolken kommen wird. Dann torreit die hohe Priester sich dort kleid und seht, woran brug wie noch mehr Getegnis? Je haben dort je Laster gehört. Wat denk je? Und sie verdammten am alle zum Tod. Dann fangen einige an, am zu bespielen, und bungen am die Ohren zu und verklappten am mit den Füßen und seiden zu am Prophet, sei wer die Schlüch. Dann schlugen die Knacks am mit hängend gesagt. Aus Peter Ungen am Tempelhof hier kam eine von den höheren Priestern seiner Dienstmerkes. Und als sie sagt, dort Peter da am warmen Stund, kickt sie am von dicht bei an und seht, du wirst auch mit den Jesus von Nazareth tau. Hei aber verlucht dort und seht, er kann den nicht und weit auch nicht von wo du redst. Dann ging hei rüt, am Fährhafen an, und dort ab Kreide hohn. Dann sag am dort Dienstmärke noch einmal ein Funk an, to die zu sein, die dort rundum stunden, der das auch einer von dir. Hei aber verlucht dort Wader, und ein Bett Lothar seden die dort rumstunden Wader zu peiten. Du bist wahrhaftig auch einer von dir, dann du bist in Galiläa, und er redet krieg zu aus dir. Aber hij fang an, sich zu verflieken en schwer darop, dat hij den Mann nicht kann, von dem sie reden. Dann kreide hon zum zweiten Mal. Dann fall Peter dort bi, dat Jesus gesagt hat, ehe de hon zweimal wort gekreid haben, wirst du dort dreimal verloren haben, dat du mich kannst. Und hij fang an zu hielen. Tätig nächsten Morgen houden de hoge Priester eine Berodung mit de Ältesten an Schriftgeleerde und mit den ganzen Rot, und sie bungen Jesus, leiden am Wach und geben am Eva und Pilatus. Dann frug Pilatus am, bist du der Juden erkennig? Und er sagt zu am, dort ist so, was du sagst. Die hohen Priester hauten viel, womit sie am beschuldigen,
1: aber er gave an keine Antwort. Dann frug Pilatus am noch einmal und said, gibst du keine Antwort? Kijk doch einmal, mit wat sie die alles beschuldigen. Aber Jesus said noch einmal nicht, so dass Pilatus sich doch wundert. Nu wird das Maul, dort an ab dem Fast und Faust genommen losgegeben wird, und sie können sich den wählen. Nu hauden sie dann ihr roten Maul, Barabbas, Faust, die mit anderen Taub und in Abruhr und Mord begonnen hauden. Dann kämen sie noch Pilatus und Hilden am Dorm an, dass er weiter tun soll, was er immer deid. Dann frug Pilatus an, ob er an soll den Juden König losgeben. Dann er wist, dass die hohe Priester am Jesus uit Aufgunst eine Hänge geeft hauden. Aber die hohe Priester hetzten dort Volk an, dass er an viel Leber soll Barabbas losgeben. Pilatus frug an, was soll ich dann mit den Donen, den die den Juden König nahnen? Sie schrien, do am Kriezchen. Pilatus frug, worum? Was haft er von Verbrechen begonnen? Aber sie schrien bloß so viel Dollar, do am Kriezchen. Wie Pilatus dort folgte, fragte alle wohl, jef he an Barabbas los und leit Jesus prielen und jef am Hahn, je kriezig zu worden. Die Soldaten nehmen Jesus dann am Rechthüsen an und rupten die ganze Bauen Soldaten taub. Sie nehmen am ne bleibrode Dijk am und flochten ne Stachelkron und saden am die op'm Kopf und fungen an am zu bejreißen aus den Judenkönig. Und sie schlüren am immer weiter mit einem Ruhrstock op'm Kopf und spiegen nur am, kneiden sich verarm und beten am an. Und als sie am verspott hauden, nehmen sie am die bleibrode Dijk auf und tragen am weiter seine Kleider an. Dann leiden sie am rüt. Am zu Kriezchen. Simon von Kyrene, Alexander, ein Rufus erfoder, kam gerade vom Land und kam dort vorbei. Dem bedwungen sie, Jesus in Kriez zu drehen. Und sie brachten am neuen Platz, Golgatha genannt, dort meint ein Dodenkorb. Dort wollen sie am Wein mit Betret Betäubungsstoff gemengt zu trinken geben, aber er nimmt dort nicht. Und als sie am gekriegt hauden, verteilte sie seine Kleider und trocken Lässer, um zu sehen, was in jeder Krieg wurde. Dort wird die dritte Stunde, klock 9 zum Morgen, als sie am kriegten. Und boven am Krieg schreiben sie, der Judenkönig. Dort wird, was sie gegen am hauden und wo wäre sie am kriegten. Sie kriegten mit am Taub noch zwei Mörder, einen an der rechten und einen an der linken Seite. Dort so Aram kam aus geschrieben stund, er ward unter die Verbrecher geteilt. Und die dort vorbeigingen, schädeten mit die Kap und lasteten und sagten, aha, du, der du den Tempel dolbrachst und an drei Dörr abbüßt, rat die selbst und komm vom Kriez herauf. Ihr also deiden auch die höhere Priester und Schriftgelehrte ewer am Spotten und sagten unter sich, er haft andere geholfen, aber kann sich selbst nicht helfen. Lot den Christus, den König über Israel, nu vom Kriez heraufkommen, dort wir seinen und leben können, und die mit am Taub gekriezig werden, schulden auch über arm. Dann am Mittag wartet drei Stunden über dem ganzen Land Dista, und klock 3 Uhr Mittag schrie ich Jesus lüd, Eili, Eili, Lama, so wachst da nie. Dort meint, mein Gott, worum hast du mich verloren? Aus einige von dei, die da bestunden, dort hier, die sehen dei, kickte mal, dei rupt den Elia. Dann rahnt einer und leit ein Schwurm voll Wien edig tragen, stürkt den ab an Ruhrstock und hielt am den Hahn zu trinken und seht, wacht, welve mal seinen auf Elia am Wort kommen heraufnehmen. Und Jesus schrie lüd und jef seinen Odem ab. Dann reit die Gardine im Tempel von boven bad ungen uten ein. Aus der Offizier, der am jähen Ewa stund, sag, wo he schriech an seinen Odem abjef, seht he, des maun es wirklich Gott sin sehen. Do wären auch frühes, die von Wiedem totkickten, durin ja wären Marie von Magdala, an Marie, den jüngeren Jakob an Joses ihre Mutter, an Salome. Diese frühes wären in Galiläa mit am gewast und haude vor am gesorgt. Da wären auch noch manche andere Frühes, die mit Arm wären, mitgekommen, nur Jerusalem. Dort wär Halle Abend, der Tag, an dem sie reden mögen zum Sabbat. Als het ovend wordt, neem Jozef van Arimathea, een eerlijke roodgever en einer die ook naar dat Godesrecht luurt, den moed bij Pilatus aan hen te gaan en naar Jezus in een lief te vragen. Pilatus wundert zich dat hij al dood weer en vader den officier en vroeg hem of Jezus al dood weer. En als hij dat durch den officier uitvond, leidt hij Jozef in den lief. Dan kauft hij fijne kartuun en neemt Jezus erop en wekkelt hem en de kartuun aan en leidt hem aan een zorg dat aan een steen uitgehaakt weer en rolt een steen verder op een laag. En Marie van Magdala en Jezus zijn moeder Marie posten af hoe ze hem aan leiden. Als de Sabbat dan even weer kauften Marie van Magdala en Jacob zijn moeder Marie en Salome scheinrekkende eil den doden en te balsameren. En am eerste dag aan de werk, tijdig zo Marius als de zon opging, kwamen ze om graf, en ze vroegen zich een ander, wer aan den steen van de graf der weichrollen wordt. Aber als ze opkijkten, zagen ze dat de steen zo groot als die ook weer, al weichrollt weer. Als ze een graf aan hen gingen, zagen ze aan de rechte zijde een jonge man en witte kleider zetten. Die geef aan doch een dichtjen schraak. Die aber zeet aan, ze zullen zich niet verrichten. Je zieken o Jezus van Nazareth, die gekruisigd wordt, die is opgestonen, die is hier niet. Kijkt, dat is de stad wo ze am handgelegd houden. Aber God en zag zijn jinger en peiteren. Hij wordt ver aan no Galilea gonen, door wo je am zijnen zoals hij je zeet. Verwillert, dat ze zetterden, gingen die vroegers uit dem graf en vlogen davon. En wiel an so angst wie, zeiden ze dat keinem. Als Jezus dan tijdig de nächsten dag in een werk opgestonen wie, leidt hij zich dat eerste van Marien van Magdala zijnen, van die hij 7 dievels uitgedreven houdt. Ze ging en zei dat eerste die dat eerste om bij hem gewaast waren, die nog hielden en truurden. Als die hielden dat Jezus leeft en dat ze aan je zijnen houden, je leefde ze dat niet. Nu hier als 2 van aan op een landwaag gingen, leidt Jezus zich van aan en een ander gestald zijnen. Dan gingen die terug en zeiden de ander dat, maar ze leefden die dat ook niet. Nu hier leidt Jezus zich van de aalf zijnen, während de ouden. En hij schuld aan, wegen er een ongeloven, dat ze die niet geleefd houden, die aan je zijnen houden dat hij opgestonen via. Hij zei toe aan, God en alle welten en predigt alle mensen dat evangelium. Wer dat geleefd en gedeept wordt, wordt zelig worden. Wer aber niet geleefd, wordt verdampt worden. En wat de uittekenen wordt, die dat leven is dit. Ze worden in mijn nomen dievel uitdrieven en een onbekende spreuken reden. En wanneer ze slangen, hanteren of jef drinken, dat wordt aan nust schoden. Die worden de kranken de hang oplaaien en die worden gezond worden. En als de haar met aan je reed houdt, wordt hij hem hemel aan je nomen. En zaad zich bij God te raag de hand dool. Dan gingen ze eruit en predigden alle wegen. En de haar werkt met aan en bekrachtigt dat woord, dat ik wondertekens die doorop kijmen. Wie viele sich dort übernommen haben, die Geschichten zu schreiben, die unter uns vergegangen sind, und unter uns geleeft worden, so als uns die von denen gegeeft sind, die dort selbst gesehen haben, und denen am Wort sind, darum habe ich mich auch überher gemerkt, alles von Anfang an gründlich zu untersuchen, und die mein wertgeachter Theophilus dort ordentlich zu berechten, dass du einen fausten Grund dafür hast, was die es geleert worden. Da wie in die Zeit aus Herodes König über Judäa wir, der Priester Zacharias uit Abia seine Dienstgruppe, seine Frau Elisabeth, eine von Aaron seine Tochter. Die waren beide fromm vor Gott und hielten seine Geboten und Lehren und lieten sich nicht zu Schulden kommen. Aber sie hauden keine Kinder, weil Elisabeth nicht Kinder haben können und waren auch al beide alt. Und einmal aus het an am wir sind Priester um vor Gott zu verrechten, so aus dat Priestertum dort verlangt, jink hei an den Haaren sin Tempel anen, dat Rüegopfer zu brennen. Und dat ganze Volksschau war stund während die Rekerstund büten in Bed.
0: Dan kam het eenmaal den haren zijn engel en stond aan de rechte zijd bij Marieke altoor. Als Zacharias den zag, verfierde hij zich, en hij overkwam de angst. Maar de engel zei tot hem, Zacharias, vercht die niet. Dien gebed is je hier.

Till sina gänga, låt han sig faftig am sjova dålsaten. Han sig deden dåt, han sjauften dåt, dåt sig sig alla dålsaten. Dan neem hij de fief brood en de twee färs en kikte op om himmel, dankt of hij en brugt dåt en geeft de gänga dåt, de menschen fär te zaten. Ze aten alle en worden zout en ze lauzen nog 12 kar brokken taup, de even gebleven wieren. Eenmaal als Jezus voor zich alleen om je bed weer, kamen ze in de jinger er ook aan. Dan vroeg hij aan, wer die mensen zeden dat hij weer. Ze zeden, je houden de deeper. Eentje ober zijn, die best Elia. Eentje zijn, die best een van de oude profeten van dood opgestonden. Hij zei toe aan, ober wer zei je dat ik zie? Peter antwoord en zei, du best God zien Christus. Hij woorden dan streng, dat keinem te zijn, en zei, de menschen zijn moest nog veel lieden, en van de eldesten en schriftgeleerden en hoge priester versmeten worden. Hij wordt doodgemerkt worden, op een woord den derde dag van dood opstonden. Dan zei hij toe aan Aula, wer met mij metkomen wil, moet van zichzelf vergeten, en dergelijk zijn kriets op zich nemen en metkomen. Wem dat door hem te donen is zijn leven te raden, wordt het verlieren. Aber wer zijn leven om in het halve verlieren wordt, wordt zich dat raden. Dan wordt haft een mens daarvan, wanneer hij die ganze welt gewendt en ober zichzelf verliest en in de grond brengt. Dan wer zich met mij en mijn wereld schämt, met dem wordt de menschen zijn zich ook schämen, wanneer hij in zijn heerlijkheid en in voordat zijn heilige engel in de heerlijkheid komen wordt. Ik zei je de waarheid. Hier stonen einige, die den dood niet schmaken worden, wat ze dat Gottesrecht zijn worden. Ach, door no dem dat Jezus dit gezegd houdt, neem hij Petren, Johannen en Jacoben en jink met aan op een boogen op, om te beden. En während hij bed, endert zich zijn gezicht en zijn kleider worden schlok wit. En met eenmaal stonden twee mannen, Moses en Elia, door en reden met Jezus. Die werden en heerlijkheid gekomen om met hem door even te reden, wo hij nog God zien en wellen en Jeruzalem sterven zal. Aber Peter en die met hem waren, waren zeer slijperig, en als ze eerst ganz wakker waren, zagen ze zijn heerlijkheid en die twee mannen die bij hem stonden. En als die Jezus verleiden, zei Peter tot Jezus, Meester, dat is voor ons goed hier te zijn. Laat ons drie zelten opstalen, een voor die, een voor Moses en een voor Elia. Hij wist niet wat hij zei. Während hij dit zei, kwam de wolk met een schouten even aan en ze verchte zich als ze en de wolk in hen kwamen. Dan kwam de stem uit de wolk en zei, dit is mijn leven zijn, horcht nu aan. En als die stem verschwonk, wie Jezus door alleen. De helden dat voor zich en reden te keinem daarvan wat ze aan de tijd beleefd houden. Als ze de nächste dag van boer hieraf kwamen, trof zich dat zo dat met al met eenmaal een grote tjof mensen bejeenden. En met eenmaal schreeg een man uit het volk, Meester, ik bid die, kom kijk toch naar mijn zeen, dan ik haar bloos den einen zeen. Am kreeg een geest te holen, dat hij plotseling opschreeg. Daarop kreeg hij den aanstoot, zodat hij uit hem muil schuimt. Die verlaat hem faust niemals en brengt hem schier in de grond. Ik praag aan die jenge dat zij den uitdrijven zullen, aber die kunnen dat niet. Dan zei Jezus toe aan, O je ongelevende verdreide geslacht, hoe lang zal ik nog bij u blijven en mij met u afgeven? Breng den zeen mal her. En während de jong haan kwam, schmeidt die dievel am wader am aanstoot haan. Dan bevol Jezus den onreinen geest te verloten, hij heil dat kind en geef zijn vader den wader. En ze staunden alle over God zijn heerlijkheid. Aber während alle man bewundert wat Jezus gedonen houd, zeid hij te zijn jinger, zorg zo dat je hieren wat ik zei. Dan dat is meist zo wiet, dat die menschen zeen wordt de menschen in de hen gegeefd worden. Aber zij verstonden niet wat hij zeed, en dat wordt voor aan je heim geholen, dat ze dat niet begrijpen konnen. En zij verchten zich om te vragen wat hij gemeend houd. Dan vongen de jinge aan zich door even te strijden, wer onje aan de geraadste zijn wordt. Als Jezus verneem wat ze bij zich hem hoorten dachten,

Boy came, zult in blinger maun, am weich in prachend. Nou sid, dat volk hier verbiegonen, vroeg wat dat bedied. Dan zeide zij arm dat Jezus van Nazareth door verbieging. En hij schreeu, Jezus, die doft zien zijn, erborm die even mij. Die daarvoorop gingen, drijfden arm en zeiden, hij zal stel zijn. Maar hij schreeu, bloos over dollar, doft zien zijn, erborm die even mij. Dan stond Jezus stel en zei, ze zullen hem haan brengen. En als hij eerst nodig kwam, vroeg hij hem, wat wist nu dat ik die doen zal? En hij zei haar, ik wil ware zijning kennen. Dan zei Jezus te hem, du zalst zijnen, dien geloven heeft die je helpen. En hij kon plotseling zijnen en ging met hem met en dankt God. En alle mensen die dat zagen, loofden God. Jezus ging in Jericho in en ging der gestout. En daar weer Zacchaeus, een van de verste taakskalakten, die weer rijk. En hij verzocht te zijn waar Jezus weer, maar kon aanmank al dat volk niet zijn, dan hij weer maar klein. Hij aber ran voorop en steeg op een muilbeerbomen op, om te zijn, dan daar zal hij voorbij komen. En als Jezus wat door kwam, kijkt hij op en zag hem door en zeid, Zacchaeus, kom schwind erauf, ik moet van deur nog bij die hem huizen aankomen. Zo spoot hij zich dat hij erauf kwam en neem hem met vreden op. Ober als de ander dat zagen, gromzouwde zij door Eva en zeiden, hij is nou een zinder te gast gegonen. Dan stond Zacchaeus op en zei tom haren, haar, kijk hem al. Ik word de helft van mijn haben goot de oren geven. En wanneer ik irgendwem wat eingereicht aufgenomen heb, dat word ik viermal zoveel terugtolen. En Jezus zei te hem, vandaag heeft God zich die met familie taub aangenomen, wil die ook Abraham zijn best. Dan de mensen zijn als ze komen, die te zieken en zeilig te maken die verloren zijn. En während zij nu dit horichten, vertaalde hij aan voet nog een gelijknis, wil hij dicht bij Jeruzalem weer, en wie sie dachten, dat het Gottesrijk op een steed komen word. Hij zei toe aan, een odelman reist en een land wied af, om een kenigrijk voor zich te kriegen en dan terugkomen. En hij roept zich tien diner en geeft aan, ne som geld en zei ze zullen, door met geschaften drieven, wat hij komen word. Zijn burger over halsten arm en schekt den arm noorrecht en leiten arm zaaien, wie willen niet dat deze even ons haarje zal. En als hij zijn rek gekregen houdt en treed kwam, verlangt hij zijn deiner voor zich te komen, die hij dat geld gegeven houdt om u te vingen, wat in iedere derg zijn handen gewonnen houdt. Dan kwam de eerste ver en zei haar, dien geld heeft tienmal zoveel gewonnen. En hij zei te arm, haast goed gedonen, goed hij knaagt. Wil du even dat kleine best truie waast, zalst du even tien steden te je beiden haben. Dan kwam de tweede en zei haar, dien geld haf vijfmal zoveel gewonnen. Hij zei te arm groot zo, en du zalst even vijf steden zijn. En een andere kwam en zei haar, hier is dien geld, ik hield dat am schnappelduk en leed dat weich, ik vercht mij van die, wil du een hoorde maan best. Du neemst wo du nicht handgelaagd haast, en arns wo du nicht gezeid hast. En hij zei te arm, ik recht die dagen niks met die ene wied. Wist du dat ik een hoorde maan zie, en dat neem wo ik nicht handgelaagd heb, en door arend wo ik nicht gezeid heb? Waarom leedst du mijn geld dan nicht in de bank, dat ik dat met entras kon ingeklaagd haben als ik kwam? En hij zei te die door omstonden, neemt am dat geld weg en geeft dem dat die de tien haft. Zij hebben zeiden te arm, haar de haft al tien. Hij hebben zei te arm, ik zei u, wer de haft, dem wordt je geeft worden, en wer de nicht haft, van dem wordt nog dat genomen worden, wat hij haft. Aber mijn vriend, die nicht hebben willen dat ik even aan haarsje zal, brengt de her en merkt de ver mij dood. En als hij dit eerst gezegd had, ging hij wieder naar Jeruzalem op touw. En als hij noorden naar Betfage, en Bethanien om Eilburg kwam, schickt hij twee van zijn jongen en zei toe aan, goed nu dat dorp voor u, en wanneer je door een gonen, waar je door een jorling aan je bongen vingen, op dat nog niemals weer gezeten heeft.
Lees dat los en bring dat her.

houden. Ander haben die arbeid gedonen, en die zijn ten eer arbeid in ene gekomen. En veel Samarita en de stad geleefden aan arm, wil de vrouw toe aanzien, hij heeft mij alles gezegd wat ik gedonen heb. En als de Samarita dan naar arm kamen, prageren ze arm, dat hij bij aan blijven zal, en hij blijft door 2 deur. En als hij toe aanreed, leefden nog veel meer aan arm. Dan zeiden ze toe de vrouw, nu leven niet meer bloos weer in dat, wat du ons zeidst. Wie hebben nu zelfs geheerd, en wie weten dat dit werkelijk Christus de welt er heiland is. Om 2 deur verleid Jezus door en ging naar Galilea. Dan Jezus zeid zelfs dat een profeet niet in zijn eigen land zeer geheerd wordt. En als hij naar Galilea kwam, nemen de Galilea hem op. Dan ze werden ook in Jeruzalem op een vast gewaast en houden gezeinen wat hij door alles gedonen had. Jezus kwam dan verder naar Cana in Galilea, waar hij dat water te wien gemerkt had. En daar weer een regeringsbeamte van Capernaum, die een kranken zien had. Als die hier dat Jezus van Judea naar Galilea gekomen weer, ging de haan en prager aan te komen en zien een zien te heilen. Dan hij zei, die weer dood is krank. Dan zei Jezus te hem, want die mensen niet tekens en wonder zijn, en wil je immer niet leven. De regeringsbeamte zei te hem, haar, kom, eer mijn kind stooft. Jezus zei te hem, God trek die zijn woord leven. De mensen leefden wat Jezus zei en muurk zich op een waag. En als hij op een trekwaag via, kwam hem zijn deine entjegen en zeiden te hem, die zijn leeft. Dan vroeg hij aan om wonetijd, dat met hem weer beter geworden. En ze zeiden, gisteren klok 1 no middag verleid hem dat feiba. Dan zag de vader dat het kracht de tijd gewaast wie als Jezus te hem gezegd had, die zijn leeft. En hij zelfs, ook zijn ganse familie, kwamen te geloven. Dit weer nu dat tweede teken dat Jezus deed, als hij van Judea naar Galilea gekomen weer. Als dit even weer houden de Juden een vast, en Jezus ging ook naar Jeruzalem. Nu is door in Jeruzalem dicht bij Schoopspoort een water dat in Aramäisch Bethesda genaamd wordt, om dat water zijn 5 gedaagde verleven. Hier lagen een schoofkranke, blinge, lome en geleemde mensen, die door luiden dat het water zich bewegen zal. Dan een engel kwam toen de gewisse tijd erop en beweegde dat water, en wer dan dat eerste en instieg, wanneer zich dat water beweegt, wordt dan gezond van wat immer zijn krankheid weer. Nu weer door een man die door al 38 jaar krank gelegen houdt. Als Jezus dem door liggen zag en merkte dat hij al zo lang gelegen houdt, vroeg hij hem of hij wil gezond worden. De kranke man zei te hem haar, ik heb keinen mens die mij in dat water nennen helpt, wanneer dat water zich beweegt. En während ik kom, sticht immer een andere ver mij nennen. Jezus zei te hem, sto op, neem dien baden go. De man weer plötzlich gezond, neem zijn baden jink. En dat passiert om Sabbat. Daarom zeiden de Juden to den, die gezond geworden weer, dat is de Sabbat, dat is niet reich, dat u dien bad draagst. Hij zei toe aan, die mij gezond mug, zei toe mij, neem dien bad en go. Dan vroegen ze hem, wer is de man, die toe die zeid, neem dien bad en go. Aber die geheid weer wist niet wer dat weer. Dan er weer zo veel volk aan den plaats, en Jezus had zich waargebracht. Nu her vond Jezus aan hem tempel en zei toe aan, kijk hem al. Du bist gesund geworden, dann sind ich nicht mehr, dat die nicht wat eure traft. De mensch verleidt en zei de Juden, dat Jezus weer die am gesund gemerkt houd. Wil Jezus dit om Sabbat gedonen houd, stunden de Juden am num leven en versachten am dood te merken. Jezus aber zei toe aan, mijn vader is wat van derden dag aan de arbeid, en zo zie ik ook aan de arbeid. Daarom versachten de Juden nog zoveel meer am dood te merken. Nicht bloß will hij den Sabbat gebroken houd, aber will hij zee dat God zijn vader weer en zichzelf God gelijkstaald. Dan zeet Jezus toe aan zo, ik zei u oprechtig, die zeen kan uit zichzelf nog stonen. Hij kan bloß dat doen wat hij van zijn vader zet. Dan wat immer de vader deit, deit de zeen ook. Dan de vader is den zeen goud

Han visste om alles vad han det. Och han vet om några andra våken visen, så att de ju vundrar våren. Dan så att de fordrade dödes uppvökte något leven schenkt, då så gifte sig och dat leven vem han vill. Dan de fordrade recht keinem och behaft dat rechten alla den zin evergeeft, dat ze alla den zin ihre zellen, så als ze den fordrar ihren. Wer den zin nicht eert, eert ook nicht den fordrar die hem geschenkt haft. Ik zei je de waarheid. Wer mijn woord heert, en den leeft die mij geschenkt haft, haft dat eeuwige leven en kämpft niet aan dat je recht, aber erst vom dood tom leven gekomen. Ik zei je oprechtig, die tijd kämpft en erst al hier, dat de dood is den Gottes zijn zijne stem heren worden, en die heren worden leven. Dan zoals de vader leven en zich haft, haft hij den zin dat ook gegeeft, ook dat leven en zich te hebben. En hij heeft in zijn ook dat raakje geeft te rechten, wil hij de mensen zijn is. Laat je dat niet wonderen, dan de tijd kämpft dat al die in de greven liggen, zijn stem hier worden. En worden dan voor een dag komen, die de goede gedonen hebben, stonden op te leven, en die bij er bijze woorden gebleven zijn, stonden op je recht te worden. Ik kan het mezelf nog stonen. Ik recht donen als ik hier. En mijn rechten is recht, wil ik niet mijn eigen willen, zie ik, aber in vorder zijn willen, die mij geschikt heeft. Wanneer ik van mijzelf je tekenis geef, is mijn je tekenis niet waar. Door is een andere, die je tekenis van mij geeft. En ik weet dat je tekenis dat hij van mij geeft, waar is. Je schikt de nieuwe handen, en die stond in voor de waarheid. Ik overneem niet je tekenis van mensen, aber ik zei dit daarom dat je kunnen zelig worden. Hij wie een brennende, schienende lamp, en je weeren wellig, een tijd lang en zijn licht vrouw te zennen. Ik heb een geraterd je tekenis als je hand houdt, dan dat woord dat die vader mij opgelegd houdt te verrechten, en dat ik ook doe, reed van mij dat die vader mij geschikt heeft. En die vader die mij geschikt heeft, heeft zelfs je tekenis van mij gegeven. Je hebben zijn stem niemals geheerd, en zijn gestalt niemals gezeinen. En zijn woord is bij jou ook niet thuis, dan die leven niet aan den, den hij geschikt heeft. Je zeken in de schrift, en je menen door benen dat eeuwige leven te hebben, en de schrift is het groot die van mij reed. Aber je willen niet naar mij komen, dat je dat eeuwige leven hebben kennen. Ik zie niet van mensen je eer te worden. Aber ik kan jou en weet dat je God zijn leven niet om horten hebben. Ik kom in mijn vader zijn nomen en je nemen mij niet op. Aber wanneer een ander in zijn eigen nomen komt, den wil je opnemen. Wil jij je leven waar je de eer en een van anderen nemen en de eer niet zeken die van den einzigen God komt? Denk niet dat ik jou bij mijn vader verkleuren wil. Door als een die je verkleurt, en dat als Mozes op den je hopen. Want je Mozes leefden, word je mij ook leven, dan hij schreef van mij. O, want je zijn schriften niet leven, hoe wil je dan mijn weer die leven? Bold daarop voor Jezus over het Galileische meer, dat is het Tiberische meer. Dan kamen aan een grote tjof mensen hen aan, wil ze de wonderteken zagen die hij aan de kranken deed. En Jezus ging op een boogje op en zat zich door met zijn jonge toop dool. De Juden, er oosterfest weer dichtbij. Dan kijkt Jezus op en als hij de vele mensen naar zich komen zag, zei hij te Filippen, waar kan we brood kopen dat deze eten kunnen? Dit zei hij om arm op een proef te stalen, dan hij zelfs wist wat hij doen wordt. Philip zei te arm, 8 maanden loon worden niet toereken voor jedem een biet te kopen. Een van de jongen, Simon Peter zijn broeder, zei te arm, hier is een jong, die heeft 5 jorsten brood en 2 vers. Wat is dat voor zo veel? Dan zei Jezus, zei door nu dat dit mensen zich dood zaten. Door weer veel gras op de steed. Door zaten zich ongeveer 5000 man dood. En Jezus neemt de brood, en als hij door je ver gedankt houdt, deelt hij zijn jongen de touw en de jongen die zich doorgezaad houden, en zo ook de vers zoveel als ze willen. En als ze eerst zout waren, zei hij te zijn jongen, zamelt de even je brokken dat niet omkomt. Dan zamelde zij die op en kregen 12 kar vol brokken,
die van die vijf jongsten brood weer in eeuwen gebleven. Als die mensen dat wonderteken zagen dat Jezus je donen houdt, zeiden zij, dit is waarhaftig de profeet die in de wereld komen zal. En als Jezus merkt dat die mensen wat doorweren, dat ze aan met geweld willen om kenig mogen, verleidt hij een jink van zich alleen in een boy. En als het eerst avond wordt, gingen ze in de jingen nog meer, stegen in de lam en voeren even naar Capernaum op touw. Dat weer nu al die stijgen worden en Jezus weer nog niet heen gekomen. Dan kwam een sterke storm op, zodat de walen hoog herrolden. En als ze ongeveer 3 of 4 mijl roodeld houden, zagen ze Jezus op het water gaan en noorden naar de lam komen. En dan wordt angst. Maar hij zei toen aan, verst u niet, dit zie ik. Ze nemen hem hier en lammen in en weeren ook voort om land waar ze gaan willen. De nächste dag dachten die mensen daaraan, die aan de andere zijde meer gebleven waren, dat door maar één lam gewaast weer. En dat Jezus door niet met zijn jonge topen ingestegen weer. En dat die ohne arm gevoren waren. Door weer een andere lammen van Tiberius, die door dichtbij landen, waar die mensen een broodje gegeten houden, als de haar daarvoor gedankt houden. Als de lied uitvangen dat Jezus en zijn jonge door niet waren, stegen die en die lammen in en voeren ook op haar naam Jezus door te zeken. En als ze om anderen ziet meer aanvangen, zeiden zij toe aan, meester, wanneer bist u hergekomen? Jezus zei toe aan, ik zei u ganz bestemd, je zieke mij niet doorwegen dat je wondertekens zagen, maar wil je van dat brood ouden en zout worden. Arbeid niet voor zo'n eten dat u niet jamt, maar voor eten dat voor dat eeuwige leven blijft, dat de mensen zijn je jeven woord. Dan dat is wat u God de voordeel mij gescheikt heeft. Dan zeiden zij te hem, wat zal we doen om God zijn werken te werken? Jezus antwoordde en zei te hem, God zijn werk is dit, dat je aan den gleven den hij je schijkt heeft. Dan zeiden zij te hem, wat deist du voor een wonderteken, dat we dat zeiden en aan die gleven? Wat worst u doen? Onze vaders hebben in de wildnis dat manna gegeten, zoals je schreven staat. Hij geeft aan brood van hemel te eten. Dan zei Jezus toe aan, ik zei u oprechtig, dat wie niet Mozes, die u dat brood van hemel geeft, maar mijn vader geeft u dat ware brood van hemel. Dan dat brood van God is die van hemel erop komt, en die wel dat leven geeft. Dan zeide zij toe aan, haar, geef ons immer zo'n brood. Jezus aber zei toe aan, ik zie dat levensbrood. Wer nu mij komt, dem wordt niet meer hongeren, en wer aan mij leeft, dem Wort nicht mehr darsten. Aber ich sehte jü, dat jü mi gesehnen haben, en haben doch nicht an mi geleift. Alles, wat de Vater mi jaft, kämmt nu mi, en wenn nu mi kämmt, den wor ich nicht trägstäten. Denn ich sie nicht vom Himmel herauf gekommen, meinen Wellen te donen, aber dem sin Wellen te donen, der mi gescheckt haft. En dit erst den Vater sin Wellen, der mi gescheckt haft, dat ich keinem van die verlieer, die hij mij gegeven heeft, opdat ik die om laatste dag opwerken doe. En dit is dem zijn willen die mij geschikt heeft, dat we immer den zijn zit en aan hem geleefd, dat eeuwige leven hebben zal, en den wo ik om laatste dag opwerken. Dan gramzorgden de Juden even aan, wie hij gezegd had, ik zie dat brood dat van hemel erop gekomen is. En ze zeiden, is dit Jezus niet Jozef zijn zoon, dem zijn vader en moeder wie kennen? Hoe kan hij dan nu zeggen, ik zie van hemel erop gekomen? Jezus zei toen aan, heet hem al op te gramzorgen. Nu mij kan keiner komen, want de vader die mij geschikt heeft, hem niet tragen deed. En ik wil hem om laatste dag opwerken. En de profeten staat geschreven, ze worden alle van God geleerd zijn. Daarom worden al die van voren geheerd en geleerd hebben nu mij komen. Niet dat irgendwer den voren gezeinen heeft, buiten die van voren is, die heeft den voren gezeinen. Ik zei je de waarheid, wer aan mij leeft, heeft eeuwig het leven. Ik zie dat levensbrood. Jene voren hebben mannen in de wildnis gegeten en zijn gestorven.
Dit is dat brood dat van hemel erop komt, dat een door van eten kan en daar niet sterven. Ik zie dat levende brood dat van hemel erop kwam. Wer van dit brood eten wordt, wordt eeuwig leven. En dat brood dat ik geven wou, is mijn vlees, dat ik daartoe geef dat de wereld leven kan. Dan strijden de Juden zich onder een ander en zeiden, wo kan deze ons zijn vlees te eten geven? Dan zegt Jezus toe aan, ik zei u oprechtig, want je den mensen zijn zijn vlees niet eten en zijn bloed niet drinken, heb je geen leven in je. Wie immer mijn vlees aat en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik wou hem om laatste dag opwerken. Dan mijn vlees is de ware nahrung en mijn bloed is de ware dronk. Wie mijn vlees aat en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik en arm. Zo als de levende vader mij geschikt heeft en ik om zijn het halven leef, zo wordt ook die mijn vlees aat om mijn het halven leven. Dit is dat brood dat van hemel erop kwam, en dat is niet zo als dat brood dat jullie vaders aten en doch sterven. Aber wer dit brood aat, wordt eeuwig leven blijven. Dit zegt hij als hij in Capernaum in een synagoge leren deed. Veel van zijn jongen, als ze dit hierden zeiden, dat zijn hoorde weer. Wer kan dat verstaan? Als Jezus merkt dat zijn jongen door even ontevreden waren, vroeg hij aan of zij zich ook daaraan staden. Wat wil je dan zeggen, want je den mensen zien worden zijn een trek doorgaan voren, waar hij eerst weer. Dat leven kreeg wie durch den geest, dat vlees kan door hen niet helpen. De weer die ik te u reed, zijn geest en die zijn leven. Aber onge u zijn zonen die niet leven. Dan Jezus wist van aanvang aan, wat woont die weeren die niet leefden, en wie aan verroden worden. En hij zei, daarom zei ik te u, dat keiner naar mij komen kan, waarom dat niet van mijn vader gegeven wordt. Van dan aan gingen vele van zijn jongen terug en gingen niet meer met aan. Dan zei Jezus tot de 12, wil je ook weg gaan? Dan zei Peter tot hem haar, naar wem zullen we gaan? Die wereld brengen eeuwig leven. En wij zijn ook wat doorgekomen dat we leven en weten dat du Christus, de heilige Gottes zijn best. Jezus zei tot hem, heb ik niet u 12 gewählt en een van u is een dievel? Hij reed van Judas Iscariot, Simon, zijn zoon. Dan dat weer een van de 12 die hem verroden deed. Nou hier ging Jezus en Galilea erom, dan hij wil niet langer in Judea erom gaan, wil de Juden hem doen om leven stonden. Nu weer de Juden er loofboden vast, dichtbij. Dan zeiden zijn breder te hem, mocht je rijd en go naar Judea, dat die jongen ook de woorden zijn en de duist. Dan werd er wel bekend worden, blijft met zijn woorden niet aan je heimen. Want die zo wat duist, dan loopt die van de wereld zijn. Dan ze gaan zijn breiden, die leefden niet aan arm. Dan zei Jezus toe aan, mijn tijd is nog niet gekomen. Aber jene tijd is immer reid. Je kan de wereld niet houden. Mij behoudt ze wil ik aan dat verhoel dat er woorden van bezen staan. Gaat je nu vast. Ik wil nog niet nu vast gaan, dat mijn tijd is nog niet ganz hier. En als hij aan dit gezegd had, bleef hij in Galilea. Aber als zijn breiden eerst aan je gaan weeren, ging hij ook nu vast, niet openbaar, aber heimlich. Dan zachten de Juden op een fest naar arm en vroegen, waar hij weer? Dat volk houdt onder zich veel te fuschelen. Einige zeiden, hij is vroom en goud. Andere aber zeiden, nee, hij verveert dat volk. Aber keiner red vrij van arm, uit vorigt van de Juden. Aber midden hem vast, ging Jezus hem tempel aan hen en funk aan te leren. En de Juden verwonderden zich en zeiden, wo kan deze de schrift, wann hij de niemals geleerd heeft? Jezus antwoord aan en zei, mijn leer is niet mijn, aber dem zine de mij geschikt heeft. En wer zinen wel en doene wel, wordt bood uitvingen of deze leer van God is, oder of ik van mijzelf streed. Wer van zichzelf streed, ziekt zine eer in de eer. Wer aber dem zine eer ziekt, die hem geschikt heeft, die is waarhaftig. En in dem is keine ongerechtigheid. Haft Moses u nicht dat je zaad geeft, en keiner van u helpt dat je zaad. Waarom verzeek je mij dan dood te merken?
Dat volk antwoordet zeid, du hast den dievel, werfe zich die dood te mogen. Jezus antwoordet en zeid toe aan, ik heb een einzig wonder gedonen, en je wonder je aula. Mozes geeft je de beschneding, niet dat hij van Mozes kwam, maar van de vaders, en je beschneden een mens om Sabbat. Wanneer een man om Sabbat de beschneding krijgt om Mozes in je zaad niet te breken, ooit je dat dan, wanneer ik den mens gans en goor om Sabbat gezond merk? Recht niet naar uren schien, maar laat je een oordeel en je recht het zenden. Dan zeiden een van die van Jeruzalem, is dit niet die, den ze verzieken dood te merken? Maar kijk, hij reed gans beroof en die zagen nus toe aan. Als ze zich zeker zijn dat hij werkelijk Christus is, wie weten waar deze Heer is, maar wanneer Christus komen wordt, dan wordt keiner weten van waar die komt. Als Jezus am tempel leert, wordt hij luid en zegt, jo, je kan mij en weten waar ik her zie. En ik zie niet uit mijzelf gekomen. Mij heeft een woord hoofdje geschikt, dan den je niet kanen. Ik aber kan am, dan ik zie van am, en hij heeft mij geschikt. Dan verzochten ze am vals te nemen, aber keiner leidde hand aan am, dan zijn het tijd weer nog niet gekomen. Aber vele van volk leefden aan am en zeiden, wanneer Christus komen wordt die niet nog meer tekenstonen als deze gedonen heeft? De Pharisäer hielden dat volk, plüde het je fuschel over Jezus. Dan schickten de Pharisäer en hoge priester tempelwachter aan vals te nemen. Dan zei Jezus toe aan, ik wil hier al maar een korte tijd zijn. Dan ga ik naar den, die mij geschickt heeft. Je worden nu mij zieken en niet vingen. En wo ik zie, kan je niet aankomen. Dan vroegen de Juden zich aan een ander, wo rekent hij aan te gaan dat we hem niet vingen zullen? Wel hij onder de verstrijde Grieken gonen en de Grieken leren? Wat meint hij daarmee, wanneer hij zegt, je worden mij nu mij zieken, maar worden mij niet vingen, en wo ik zie, kan je niet aankomen? Den laatsten en laatsten dag op een vaas stond Jezus op en roep luid, want wer dorstig is, dan laat hem naar mij komen en drinken. Wer aan mij leeft, dem wordt zoals geschreven staat, een leven je waterstroom in hem hoort te dranen. Hij deed op den geest hand den dij, die aan hem leefde, nog herkriegen zullen. Dan de Heilige Geist weer nog niet door, en Jezus weer nog niet verheerlijkt worden. Als ze dit hielden, zeiden vele uit het volk, dit man is werkelijk de profeet. Anderen zeiden, dit is de Christus. Maar eenje zeiden, wordt de Christus uit Galilea komen? Staat niet geschreven dat de Christus uit Doof zijn geslacht en uit de stad Bethlehem komen zal, waar Doof woont? En zo worden de mensen zich wegen hem oneenig. Er werden dan zonen, die willen hem vals nemen, maar keiner leden hang aan hem. Te laatst kwamen de tempelwachter terug naar de hoge priester en Pharisäer, en die vroegen aan, waarom heb je hem niet gebracht? Zij zeiden toe aan, zoals dit mens reed, heeft nog nie een mens gereed. Dan zeiden de Pharisäer toe aan, zij je ook al verveerd? Je leeft ergend een Pharisäer of de verste aan hem? Nee, bloos dit volk dat nust van Mozes in je zaad zweet, is vervlucht. Dan vroeg Nicodemus een van aan, die de nacht naar Jezus gegaan weer, of je zaad een maand verdaumd, onen hem verheerd te nemen, om u te vingen wat hij deed. Zij zeiden, best u ook van Galilea? Vars en zij, uit Galilea kwam geen profeet. En ze gingen alle waarden naar huis. Jezus overging om Eilieboog, en tijdig samorius kwam hij waarde in tempel en al het volk kwam naar arm, en hij zat zich dol en funk aan te leren. Dan brachten de schriftgeleerden en Pharisäer een vrouw naar arm, die ze bij eierbruch betroffen houden. En als ze er ver aan handgestald houden, zeiden ze te arm, meester, deze vrouw wordt door bij begrepen als ze eierbruch drijft. Nu heeft Mozes ons in zijn gezaad bevolen dat zonen zal gesteinigd worden. Maar wat zegt u daartoe? Dit zeiden zij om te verzekeren, om een oorzaak te hebben om te beschuldigen. Maar Jezus bekt zich bloos dol en schreef met een vinger op de eerd en deed zo als wanneer hij aan niet heerd.
Aber als die Anhelden am zu fragen, recht he sich ab und seht zu an, wer unge Jü ohne Sinn erst, dem lot den ersten Stein ab erschmieden. Dann backt he sich noch einmal dol und schreif ab ihr. Und als sie dort hierden, fangen sie beim Ältesten an und jingen einen anderen rüt und leiten Jesus da allein und die Frühstund da noch immer. Und als Jesus sich abrecht und das keinem aus der Früh sah, seht he zu er, Früh, wo sind deine Verkläger? Haft die keiner verdaumt, sie seht haar nicht einer. Dann seht Jesus zu er, und ich verdaum die auch nicht, go und sind die nicht mehr. Dann redet Jesus weiter zu an und seht, ich sehe diese Welt eher Licht. Wer mit mir geht, geht nicht am Diesten, aber wird dort Leben bringende Licht haben. Dorab sehen die Pharisäer zu ihm, du jaffst die Tegnis von dir selbst, darum ist die Tegnis nicht wahr. Jesus sagt zu an, mein Tegnis ist wahr, sogar wenn ich dort selbst von mir gebe, dann ich weit von wo ich komme und weit wo ich hingehe. Aber je weit nicht von wo ich komme und auch nicht wo ich hingehe. Je rechte nur Menschen Gott denken, ich recht keinem. Aber wenn ich rechten do, ist mein Urteil recht, dann ich sie nicht allein dabei. Denn ich und die Vater, die mir geschickt haft, sind beide bei der Sache. In Jünger Satz steht auch geschrieben, wenn zwei Menschen ein Getegnis geben, ist das Wahrheit. Ich sehe einer, der von mir Getegnis jeft, und die Vater, die mir geschickt haft, jeft mir auch sein Getegnis. Dann fragen sie ihm, wo sind Vater wir? Jesus sagt, je kann nicht mich auch nicht meinen Vater. Wenn je mich gekannt hauden, haut je meinen Vater auch gekannt. Diese Wir dreht Jesus im Tempel dicht beim Gotteskosten, aus er da liert. Aber keiner lede hängt an ihm, dann seine Zeit wie noch nicht gekommen. Dann seht Jesus weiter zu ihm, ich go weich, und je waren nur mir siegen, und waren, und jene Sünden sterben. Wo ich hingehe, kann je nicht hinkommen. Dorab sehen die Juden, will he sich selbst outmachen, will er sagt, wo ich hingehe, kann je nicht hinkommen. Und he seht zu ihm, je staumen von der Welt hier und her, ich von der Welt dort boven, je sind von dieser Welt, ich sie nicht von dieser Welt. Darum seht ich zu jüd, dass je an jene Sünden sterben wurden, dann wann je nicht leben, dass ich die sie, die ich vergebe zu sehnen, wo je an jene Sünden sterben. Dann fragen sie ihm, wer bist du? Und Jesus sagte an, kriegt, was ich von Anfang an gesagt habe. Ich habe viel von jü zu reden und zu rechten, aber die, der mir geschickt haft, ist wahrhaftig. Und ich sei die Welt, dort, wo ich von ihm gehört habe. Sie vernehmen nicht, dort heit zu an vom Vater red. Dann seht Jesus zu an, wenn je den Menschen sehen, erst woren dort gemerkt haben, dann wo je sehen, dort ich die sie, und dort ich nicht mit mir selbst do, aber dort ich dit so red, aus der Vater mir geliert haft. Und der mir geschickt haft, ist mit mir. Der Vater hat mich nicht allein geloten, denn ich tue immer dort, was am gefällt. Als ihr das seht, lebten viele an am. Dann seht Jesus zu den Juden, die an am lebten, wenn ihr dort blieben, was ich gelehrt habe, seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Dann wollt ihr wissen, was Wahrheit ist, und die Wahrheit wird ihr frei machen. Sie seht zu am, wie staumen von oben her, und sind niemals an wem verschlopft warst. Wo kannst du sagen, je solle freigemerkt worden? Jesus sagt zu an, ich sei je die Wahrheit. Wer in Sünden lebt, ist an die Sünd verschloft. Und ein Sklov blifft nicht immer am Hüß, die Sehn aber blifft ewig. Darum, wenn die Sehn je freigemerkt, sei je wirklich frei. Ich weiß, dass je von oben aufstaumen, aber je versichern, mich dort zu merken, will meine Wert bei je nicht Ruhm haben. Ich rede von dort, was ich von meinen Vater gesehen habe, je überdonen, wat je von jenen Vater gesehen haben. Sie sehen zu an, Obram erst ans Vater. Jesus sagt zu an, wann je Obram seine Kinge wären, wird je auch Obram seine Worken donen. Aber nu versuche ich mich dort zu merken, ein Mann, der je die Wahrheit seht, der ich von Gott gehört habe, dort hat Obram nicht gedonen. Je donen jenen Vater seine Worken. Dann sehen sie zu an, wir sind nicht Huren Kinge. Wir haben einen Vater, und dort ist Gott. Jesus sagt zu an, wenn Gott jün Vater wir, wird je mi Gott sennen.
dan ik kwam van God en zie nu hier. Ik kwam ook niet uit mezelf. Hij schakt me. Waarom verstoor je niet wat ik zei? Dat is wil je mijn weerd niet verdrogen kennen. Je stammen van jenen voor den dievel. En mochten jaren doen wat hij verlangt. Hij is van aanvang aan een merda geweest en blijft niet bij de waarheid. Dan een arm is geen waarheid. Wanneer hij liegen deed, reed hij zijn spreuk, dan hij is een leegner en de voorder even alle leegjes. Maar wil ik de waarheid reed, leef je mij niet. Wer van jou kan mij een zin nowezen? En wanneer ik de waarheid reed, waarom leef je mij dan niet? Wer van God is, heert ook God zijn weerd. En je horchen daarom, niet wil je niet van God zijn. Dan zeiden de Juden te arm, zei wie niet met recht dat du een Samariter best en den dievel hast? Jezus zei, ik zie niet van een dievel bezeten, aber ik eer mijn voder, aber je wellen mij te schande mogen. Aber ik zie ik niet mijn eigen eer, aber door is einer die de ziekt, en ook de rechter is. Ik zei je de waarheid, wer mijn weerd held, wordt eeuwig niet in dood zijnde. Dan zeiden de Juden te arm, nu zei wie dat du den dievel hast. Obram en de profeten zijn gestorven, en du sagst, wer mijn woord held, wordt een dood niet smaken? Du best je west niet raten als ons vader Obram, en die starf. De profeten zijn gestorven. Wat merkst du uit die zelst? Jezus zei, wanneer ik mij zelst eer, is mijn eer nuscht. Ober dat is mijn vader die mij eert, van dem je zei dat hij jun God is. En kanen am aber niet. Ik ober kan am. En wanneer ik zei wo dat ik am niet kan, dan word ik een leerner zennen, zoals je. Ober ik kan am en hol zien woord. Jun vader Obram freit zich daartoe dat hij mijn dag zijn zal. En hij zag den en weer vrouw. Dan zeiden de Juden te arm, du bist nog niet eenmaal 50 jaar oud en hast Obram gezien. Jezus zei te aan, ik zei je de waarheid. Ik weer door eie Obram geboren word. Dan houden de Juden steenen op, nog arm te schmieden. Jezus aber verstuurk zich en verleed den tempel en ging weg. Als Jezus voorbij ging, zag hij een man die blind geboren weer. Seine Jünger fragen am Meister, wer hat gesündigt, des Mann oder seine Eltern, dat er blind geboren ist? Jesus sagt, der Mann ist nicht durch von blind geboren, dat er oder seine Eltern gesündigt haben, aber darum, dat Gott seine Worken an ihm sollen bewiesen worden. Wie möchten dem seine Worken verrechten, dem er geschickt hat, wie es noch da ist, dann danach kämpft man keiner Wort arbeiten können. Solange ich in dieser Welt sehe, sehe ich dort Licht für diese Welt. En als hij dit gezegd had, spiech hij op de eerd en reed een schmerzel in en leed hem dood op de uren. En zei te hem, ga nu water bij Siloa en was die daar binnen. Siloa meent geschakt zijn. De man ging en was zich en kwam zijn terug. Zijn nobers en die hem verheer hadden prager zijn vroegen dan, is dit niet de man die daar gewijnlijk zou en prager? Een gemeente dat hij de weer. Andere zeiden, nee, dem zit het plus kracht zo. Hij zelfs aber zei, ik zie die. Dan zeiden ze te aan, wo zijn die de uren opgegonen? Hij zei te aan, een man den ze Jezus nanen, mürk een schmerzel, en leed mij dat op de uren, en zei te mij, ik zal nu woten bij ze leer gonen en mij waschen, en ik kan en wasch mij, en ik kan zijnen. Dat vroegen ze hem, wo de man weer? En hij zei, ik weet niet. Dan brachten ze den, die eerst blind geweest weer naar de Pharisäer. Dat weer om Sabbat, als Jezus dat schmerzel en je reed en den man de uren opmerk. Dan vroegen de Pharisäer hem ook, wo hij daartoe gekomen weer, dat hij nu zijn kon. Hij zei toe aan, hij leed mij blad op de uren, ik wasch mij en ik kan zijn. Dan zei de enge Pharisäer, dit man is niet van God, dan hij held niet in Sabbat. Andere zeiden, wo kan een zinder zo'n wunderteken doen? Dan geef het door even een spoeling aan je aan. Dan zeiden ze nog eenmaal tot den blinden man, wat hast du van dem te zeggen? Dan die heeft die de uren opgemerkt. Hij zei, dat is een profeet. De Juden geloofden dat nog niet dat die weer blind geweest. En nu zeiden kon, wat ze den man zijn elderen komen leiden en vroegen,
As dit jyn zijn van den jy zijn dat die blinde boeren weer, en wo kämt het dat in jy zijnen kan? De elders zeiden, wie weten dat hij aan zijn is, en wie weten ook dat hij blinde boeren weer. Wo dat kämt dat hij nu zijnen kan, oder wer aan de uren opgemerkt heeft, weet wie niet. Vraagt aan, hij is oud genoeg, laat aan van zichzelf reden. Zijne elders zeiden, zo wil zij zich van de Juden verrichten deden, dan de Juden werden zich al doorop einig geworden, dat ze irgendwem de Jezus als den Christus anerkend, uit de synagoge eruit zaten worden. Dat is waarom zijne elders zeiden, hij is oud genoeg, vraagt aan zelfs. Zij lieten den man, die blindje was, weer ten tweede maal komen, en zeiden te aan, je hebt God de eer, wie weten dat dit man een zinder is? Hij zei, of hij een zinder is of niet, weet ik niet. Op het eind weet ik, ik weer blind en kan nu zijn. Dan vroegen ze hem, wat deed hij aan die? Waarom muurt hij die de uren op? Hij zei, ik zei je dat al eenmaal en je horchte niet. Waarom wil je dat nog eenmaal horen? Wil je ook zijn jinger worden? Dan schamte ze even aan en zeiden, du bist zijn jinger. Wie zijn Mozes zijn jinger? Wie weten dat God te Mozes gereed heeft? Aber wat diesem anbelangt, wie weten nicht einmal, wo der herkommt. Der Mann sagt, dort ist doch abfallen. Hij heeft mir die Uhren opgemerkt, en je weten nicht, wo der herkommt. Wie weten, dat Gott nicht nur Sünder horcht. Hij horcht nur Söhne, die gottesfertig sind und seinen Willen donen. Noch heeft niemals wer gehört, dat ein blindje Buren sind die Uhren opgemerkt worden. Wenn des Mann nicht von Gott wir, konnte er auch nur staunen. Hierto sagte sie, du bist ganz entsinden geboren und wirst uns belehren, und sie schmeiten am Rüt. Jesus kriegt auch zu hören, dass sie am Rüt geschmeiten hauden, und als er am Funk frug er am auf, er an den Gottessehen gelebt. Der Mann frug her, wer ist der? Sei mir dort, dass ich an ihm leben kann. Jesus sagt, du hast den gesehen, das ist der, der hier mit dir redet. Dann sagt der Mann her, ich lebe. En hij beed am aan. En Jezus zei, ik zie als rechter in deze wereld gekomen, dat die blinden zijnend worden en de zijnende blind worden. Een van de fariseeën die bij hem waren, hierden hem dit zeiden en vroegen, wat, zijn wie ook blind? Jezus zei, wanneer je blind waren, wil je niet schuld aan je zenden. Maar nu dat je vergeven zijnend te kennen, blijf je schuldig. Ik zei je de waarheid, wenn ik dat dat poort in schopstaal en in jijt, op een andere weg in eeuwen klautert, als een dief en een merda. Wer dat dat poort en in jijt, als de schop hoort, van die merkte der wachter op, en de schop hier zijn stem. Hij roept zijn ene schop im nomen, en die komen aan hier aan. En wanneer hij zijn ene schop eerst buiten haft, jijt hij voorop en de schop komen hier aan, dan ze kennen zijn stem. Die würden aber niemals in Fremden hingehen, aber von einem Wagen ahnen, denn sie kennen in Fremden seine Stimme nicht. Jesus brucht dit Beispiel, aber sie verstunden nicht, was er damit sagen will. Dann sagt Jesus noch einmal zu an, ich sage you ganz ab ernst, ich sehe dort Port nur die Schob. All die vor mir gekommen sind, sind Dave und Reba, aber die Schob horchte nicht nur an. Ich sehe dort Port. Wer durch mich ernennt, jeit wird selig worden, und wird errüht und ernennt gehen und weit fingen. Und Dave kämpft bloß zu stehlen, dort zu merken, an einen Grund zu bringen. Ich sehe kommen, dort Leben zu bringen, und dort sie dort voll abhaben sollen. Ich sehe die gute Hord. Die gute Hord jeft sein Leben für die Schob. Ob ein Angenommener, der nicht Hord ist, und die Schob nicht irgend, wenn der den Wolf kommen sieht, die verlaat die Schob und Pflicht davon, und die Wilf schermetzeln mang die Herd, bot die uten einrahnen. Die Angenommener Pflicht, dann he ist ein Angenommener, und am erst dort nicht um die Schob zu donen. Ich sehe die gute Hord und kann meine Schob, und meine Schob kann mich. So aus der Vorder mich kann, so kann ich auch den Vorder, und ich gebe mein Leben für die Schob. Und ich habe noch andere Schob, die nicht von dieser Herd sind, und die muss ich auch ernähren bringen. Und die wollen meine Stämme hören, dann wird da eine Herd und ein Hort sein. Mein Vater hat mich dort am halben Leif, will ich mein Leben bloß handlei, um dort weiter zu nehmen.
Dort nimmt mich keiner wahr. Dort leihe ich mit mir selbst Hand. Ich habe die Kraft, dort Hand zu leihen, und habe auch die Kraft, dort weiter zu nehmen. Das ist, was mein Vater mir befohlen hat. Weil Jesus das sieht, wir und die Juden waren eine Spülung. Und viele von uns sehen, er hat den Diebel, und es verreckt. Zu Wort höre ich ihn nur an. Andere sehen, das sind nicht wir, die eine Rede, die vom Diebel besessen ist. Kann ein Diebel in blinkende Augen aufmerken? Dort wir Winter, und in Jerusalem wird der Tempel fast gefeiert. Und Jesus ging im Tempel in Salomo seine Haul. Dann sammelten die Jüde sich am Arm und sehen, wo lang hältst du uns im Zweifel? Wenn du die Christus bist, dann sei uns dort frei errüht. Jesus antwortet an, ich seh du dort all, und die lebte nicht. Die Worken, die ich an mein Vater seine Nomen do, reden von mir. Aber je leven nicht, will je nicht meine Schob sind, so als ich zu je seht. Meine Schob hören meine Stimme, und ich kann an, und die kommen mir hingeraun. Und ich gebe an ewig Leben, und sie wollen niemals ankommen, und die kann mir keiner uit de Hänge rieten. Mein Vater, der mir die gejeft haft, ist gerader als alles, und keiner kann meinen Vater, der uit de Hänge rieten. Ich und die Vater sind ein. Dann hoven die Juden Steine ab, am zu steinigen. Ich habe ihr von meinen Vater viel gute Worken bewiesen. Wer ihn wohnt von den Worken, will ihr mir steinigen. Die Jüde sehen zu ihm, wer ihnen gute Wort steinigen wie die nicht. Aber wer ihn dort lastern, und will du ein Mensch, die selbst zu Gott mögst. Jesus sehen zu ihm, steht in jüngen Satz nicht geschrieben, dort die Jäter sind? Wann hat die Jäter nannt? Nur den dort Gottes Wort käme, an die Schrift jäht nicht zu brechen, sei je dann von dem, den die Vater je heiligt in eine Welt in ein geschenkt haft, du lasterst, wie ich sei, dat ich die Gottes sehen sie? Wann ich nicht mein Vater seine Worken do, dann lebt mich nicht. Aber wann ich der do, und je auch nicht an mich leben, je lebt an die Worken, dat je dort sehnen und leben, dat die Vater an mich ist, und ich an arm sie. Darum probte sie am Vater faust zu nehmen, aber er kam an uit de Hang. Und er ging weiter eben nur die andere Seite Jordan, wo Johannes erst gedeibt hat und bleibt da. Dann kamen viele nur armen Seiden, Johannes hat kein Wundertierchen gedonnen. Aber alles, was er von diesem Mann gesagt hat, ist so. Kapitel und euch lebten viele an arm. Lazarus von Bethanien in Darb, wo Marie und Martha wohnten, lag krank. Dit wird die Marie, die den Haaren den deren Parfüm über die Feit gegoten hat, und die dann mit ihrer Haar aufgedreht. Die Bruder Lazarus, wir krank. Dann schickten die Sestern Jesus den Norreit, Haar, den du gut bist, ist krank. Als Jesus dort hier sieht, hey, diese Krankheit ist nicht zum Tod, aber Gott zu verherrlichen, dort die Gottes sehen, dadurch verherrlicht wird. Jesus wie Martha und ihre Sester und Lazarus gut. Und doch, als er hier dort Lazarus krank wie, bleibt er noch 2 Tage dort, wo er wie. Dann seht er zu seinen Jünger, da wollen wir nun noch Judäa gehen. Die Jünger sehen zu ihm, Meister, dort ist noch nicht lang träg, als die dort versuchten zu stehen. Und nun wirst du weiterhin gehen. Jesus seht, sind doch nicht 12 Stunden am Tag, wer über Tag jäht, staat sich nicht. Dann he sit dort Licht vor dieser Welt. Wer über der Nacht jäht, de staat sich, dann de haft dort Licht nicht an sich. Als Jesus dit gesagt hat, sehen he to an, uns Freund Lazarus schlaft, aber ich go han am abzuwirken. Dann sehen de Jünger to am Haar, wann he schlaft, dann wird he all beter. Jesus hat damit gesagt, dort de gestorben wir, sei aber doch, denn he meint, dort de ruhig schleib. Dann seht Jesus an dort frie erhüt, Lazarus ist gestorben. Und ich sie am Jünethal und Frau, dort ich nicht da wir, dort die kann ich leben lehren. Aber nu will wir hingehen. Dann seht Thomas, den sie auch 2 Link nannten, zu den anderen Jünger, will wir auch gehen, dort wir mit ihm sterben. Aus Jesus Hand käme, hat Lazarus all 4 Tage am Grab gelegen. Bethanien wir so 2 Meilen von Jerusalem. Da wären viel Juden nur Martha und Maria gekommen und wären ihren Bruder zu trösten. Sobald aus Martha hier, dass Jesus kam, ging sie arm und jägen. Maria aber blieb zusatten.
Dan zeid Martha to Jesus, haar, wann du wirst hier gewast, wie mein Bruder nicht gestorben. Aber ich weiß auch noch, an wat immer du Gott beten wirst, wird Gott dir geben. Jesus zeid zu ihr, dein Bruder soll abstehen. Martha zeid zu ihm, ich weiß Gott, dass er am jüngsten Tag abstehen wird, wann die Todes abstehen. Jesus zeid zu ihr, ich sehe die Todes abwirkt und das Leben jeft. Wer an mich lebt, wird leben, wann er gestorft. Und wer da lebt und an mich lebt, wird niemals sterben. Lebst du dort? Sie sagte ihm, jo, Herr, ich lebe, dass du der Christus, der Gottes sein bist, der in dieser Welt in den gekommen ist. Und als sie das alle gesagt hat, ging sie und ruft heimlich ihre Schwester Marie. Der Meister ist hier und lässt sie rufen. Sobald sie dort hielt, stund sie ab und kam nur an. Jesus wir noch nicht bei einer Stadt gekommen, aber wir noch dort, wo Martha am begegnet hat. Aus die Juden, die bei Maria im Haus waren, er zu trösten, sagen, dass sie bosig abstund und erhüt ging, gingen sie er hinge raun und sehen, sie geht nun grauf, um dort zu heilen. Als Maria bei dort kam, wo Jesus wir und am sag, fall sie am verfeit und sieht haar, wann du wirst hier gewast, wie mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus er hielen sah, und auch die Juden, die mit er wären, auch hielen, ging am da zu horten, und am fallet schwor. Und er sagt, wo hab ich am Hand geleicht? Sie sagten zu am Haar, komm kick. Und Jesus hielt. Dann sagten die Juden, kick, wo gut he dem wir. Dann sagten einige von an, kun die den blingenden Ohren aufmögt, dort nicht geschaffen haben, dort des Mann nicht gestorben wir? Und Jesus noch einmal deep abgerecht, kam nun grauf, dort wie eine Heil, die sie einen Stein für die Öffnung geleicht hauden. Jesus sagt, nehmt den Stein weich. Martha, den Toten, seine Schwester, sagt zu am Haar, der stinkt all. Dann der ist all feier durch dort. Jesus sagt zu ihr, seht ich die nicht, dort wann du leben wurst, dann sollst du Gott seine Herrlichkeit sehnen. Dann nehmen sie den Stein weich. Dann kickt Jesus eine Hecht und sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich gehört hast. Und ich weiß, dass du mich immer hörst. Aber ich sage dit, um das Volk in das Halven, das um mich steht, dass sie leben können, dass du mich geschickt hast. Als Jesus dit gesagt hat, ruft er mit lüder Stimme, Lazarus, komm rüt. Und der gestorbene Mann kam rüt, hängen feit mit Graufkleider bewickelt, und ein Schnäppeljuck über das Gesicht gebungen. Jesus sagt zu ihm, lässt ihm alles auf und lässt ihm gehen. Ein viel von den Juden, die gekommen wären, Marien zu besiegen, als sie sagen, was Jesus tat, lebte sie an ihm. Aber einige gingen und vertalten die Pharisäer, was Jesus getan hat. Dann sammelten die hohen Priester und Pharisäer ihren Rot und sagten, was sollen wir tun? Denn dies Mann tat viel Wundertekens. Wann wir dem hier mit Tochloten, wird alle Mann an am Leben, und dann wurden die Römer kommen und uns Land und Lied wahrnehmen. An Kaiphas, einer von an, die dort ja hohe Priester wir, seht zu an, je weiten überhaupt nicht. Und denken auch nicht daran, dass es für uns wird besser sein, dass ein Mann für das Volk starf, als wenn das ganze Volk wird zugrund gehen. Das seht er nicht aus sich selbst. Aber weil er dort ja hohe Priester war, prophezeit er damit, dass Jesus für das Volk gestorben wurde. Und nicht bloß für das Volk, aber auch, dass er die Gotteskinder, die über die ganze Welt verstreit werden, totbringen wurde, einzusenden. Von dem Tag an plante sie, am Tod zu mögen. Darum ging Jesus nicht mehr frei am Openen, mangt die Juden. Aber trag sich träg, nun eine Gegend, dicht an der Wildnis, nun staut Ephraim, genannt, und bleibt dort mit seinen Jüngern. Der jüdische Ostertit wird dicht bei, und viele vom Laun gingen vom Osterfast, all nur Jerusalem sich dort reinigen. Dann sagte sie nur Jesus, und als sie am Tempel stunden, frühe sie sich um ihn an, was denkt ihr? Wird er überhaupt nicht zum Fast kommen? Nu houden beide, de hohe Priester en de Pharisäer, dat Volk zeigen loten, dat wann irgendwer wist, wo Jesus wir, da sollen sie dat aanmalen, dat sie am Faust nehmen können. Dann, als Saasdörfer Osten, kamen Jesus nur Bethanien, wo Lazarus wir, die da gestorven wir.
den Jesus vom Tod abgewürgt hat. Da mögen sie an einen Ofenkast, an Martha bedient, aber Lazarus wie einer, der mit ihm am Tisch saß. Dann nimmt Marie und punt sehr dieret reinet nach den Eil und geht Jesus, der ihre Feit, und dreht an die Feit mit ihrer Haar, und das ganze Haus regt nur die Eil. Aber einer von seinen Jünger, Judas Iscariot, der am Herr verroden hat, sagt zu ihm, warum wird diese Salveil nicht verdartig punt verkauft und das Geld für die Arme gegeben? Das sagt er nicht, darum, dass ihm das um die Arme zu tun wäre. Er wäre ein Dief, er drückt den Geldtausch und nimmt für sich selbst, was durch ihn eingeleicht wird. Dann sagt Jesus, lot er zufrieden, das hat sie zu meinem Begrafnis dargedonen. Dann Arme wo je immer bei ihr haben, mir aber wo je nicht immer haben. Dann wüssten ein großer Teil Juden, dass er da wäre. Dann kämen sie nicht bloß um Jesus ihnen zu helfen, aber auch um Lazarus zu sein, den er vom Tod abgewürgt haben. Aber die hohen Priester wurden sich einig, dass sie Lazarus auch tot machen wollen. Dann um Lazarus ihnen zu helfen, gingen viele Juden hin und lebten an Jesus. Den nächsten Tag, als viel Volk, die zum Fast gekommen wären, hörten, dass Jesus nach Jerusalem kam, nehmen die Palmaster und gingen am Entjägen und schrien, Hosanna, gesegnet ist der, der im Herrn seinen Namen kennt. Israel er König. Und Jesus funkte ein Eseljährling und sah sich dort und ab, so aus geschrieben steht, Fürcht dich nicht, du Tochter Zions. Kick, den König kommt ob ein Eseljährling nur dir reden. Dann aber steht, verstunden seine Jünger das alle nicht. Aber als er es verherrlicht wird, dachte sie daran, dass das von ihm geschrieben stund, und dass sie das von ihm gedonen hauden. Und das Volk, das bei ihm gewasst wie als er Lazarus aus dem Grab raubt und vom Tod abwürg, gab ihm ihr Gedächtnis. Und viele Menschen gingen ihm zu trafen, als er hörten, was er für ein Wunderteken gedonen haut. Dann sehen die Pharisäer einer zum anderen, je seinen, dass je nicht utrechten, dann kickt, die ganze Welt geht am hingeraun. Nu wären doch welche Griechen und Jedei, die nun fast gingen, da anzubeten. Die kämen mit einer Bärde nur Philippen von Bethsaida und Galiläa und sehen zu am Haar, wie würden Jesus ihre seinen? Philipp ging und seht Andres und dort, und dann gingen Andres und Philipp und sehen Jesus dort. Jesus sagt zu an, die Zeit ist nu hier, dort die Menschen sehen, soll verherrlicht worden. Ich sage euch ganz bestimmt, wenn ein Weidkuh nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt dort allein. Wenn dort aber stirbt, dann bringt dort viel Frucht. Wer sein Leben lebhaft, wird dort verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt haust, wird dort holen zum ewigen Leben. Wer mir deine will, dem lot mit mir kommen, und wo ich sie, soll mir deine auch sehnen. Und wer mir deine Wort, den Wort mein Vater ehren. Nu ist meine Seele bedreckt, und was soll ich sagen? Vater, rat mir ut diese Stunde? Aber das ist, wozu ich in dieser Stunde hingekommen sie. Vater, verharrlich deine Nomen. Dann seht ne Stimme vom Himmel, ich hab den all verharrlicht, und wo den Wader verharrlichen. Dann seht die Menschen, die da herumstunden und dort hierden, dort haft ihr donnert. Andere seht, ein Engel haft zu am gerät. Jesus sagt, die Stämme der Jehiden wir nicht am Minet halven, aber am Junet halven. Diese Welt wird nu gerecht, und der Herrscher über diese Welt wird errüht gestart. Und wenn ich von dieser Erde wo abgehoben worden, wo ich alle Menschen nur mittragen. Das sagt Jesus am Antudiden, wird er für ein Tod gestorben worden. Die Menschen sagen zu ihm, wir haben nicht ihm gesagt, sie hört, dass die Christus für immer bleiben wird. Und wo kannst du sein, die Menschen sehen, mod abgehoben worden? Wer ist des Menschen sehen? Dann seht Jesus zu an, dort Licht ist noch ein kleines Staud bei you. Wandelt will je dort Licht haben, dort je de Diesternis nicht überfällt. Dann wer im Diestern wandelt, weit nicht, wo je han jeit. Je leeft an dort Licht, solange je dort Licht haben, dort je Licht king erworen kennen. Als Jesus dit alle gesagt hat, verleiht he, und lädt sich von an nicht seinen. Und wenn Jesus auch all diese Wunderteken für an gedonen haut, do wegen lebte sie doch nicht an arm. Laut es so heran käme, als der Prophet Jesaja gesagt hat, Herr, wer lebt wird wie predigen? Und wem ist den Herrn seine Kraft openbart worden? Darum können
de nicheleven, vil Jesaja ook zeed, hij haft aan de uren verblend en de horten verhoord, dat ze met de uren niet zijnen en met de horten niet verstonen, dat ze zich niet bekeren en ik aan dan heile word. Dit zeed Jesaja wil hij Jezus zijn heerlijkheid zag en van hem reed. En daar leefden ze goor vele van de feesten aan hem. Oba, om de Farizeeën er het halve bekende ze hem niet, dan ze verchten dat ze worden en baan gezaad worden. Dan ze willen leven van mensen geëerd worden als dat God aan eren zal. Aber Jezus schreef tom volk, wer aan mij leeft, leeft niet aan mij, aber aan den die mij geschickt heeft. En wer mij zit, zit den die mij geschickt heeft. Ik zie aan deze welt en gekomen een licht te zijn. Dat wer immer aan mij leeft, niet am diesteren blijft. En wer mijn woord heert en niet leeft, den wo ik niet rechten. Dan ik zie niet gekomen de welt te rechten, aber de zelig te mogen. Wer mij niet hebben wil en mijn woord niet aanneemt, haft dat wat am rechten deed. Dat woord dat ik gereed heb, wordt am om laatste dag rechten. Denn ik heb niet uit mijzelf gereed, dan de Vader, die mij geschickt heeft mij bevolen wat ik doen en reden zal. En ik weet wat hij bevolen heeft, brengt eeuwig het leven. Daarom reed ik dat wat de Vader mij bevolen heeft te reden. Dat we rood verousteren, dat Pasafast. Jezus wist dat zijn tijd gekomen weer deze wereld te verloten en terug om voordat te gaan. Hij weer de zinje in deze wereld immer goed geweest, maar nu wil hij aanwijzen waar goed hij aan werkelijk weer. En bij ovenkast eten als de dievel, Simon zijn en zijn Judas Ischariot, dat al enthoort gegeeft houdt Jezus te verroden. En Jezus wist dat de Vader aan alles in de hand gegeeft houdt, en dat hij van God gekomen weer en waar er nu God jink, stond hij van ovenkast op, leed zijn kleider te zien en bonk zich een handdoek om. Dan gaat hij water en kwam en vonk aan de jinge de feit te wassen en dreef die met dat handdoek dat hij zich omgebongen houdt. Als hij bij Simon Peter kwam, zei hij te hem, haar, wasst u mij de feit? Jezus zei te hem, wat ik nu doe, verstijst u nog niet. Du wasst dat op een heer verstonden. Peter zei te hem, du zalst mij niemals meer de feit wassen. Jezus zei te hem, wenn ik die niet wasch, bist du niet met mij in gemeenschaft. Dan zei Simon Peter te hem, haar, niet bloos de feit, aber ook de hang en de kop. Jezus zei te hem, wer je waschen is, den brok zes nuscht als de feit je wasche worden, dan de erst gaans rein, en je zand rein, buiter einer. Hij wist wer hem verrode wordt. Daarom zei hij, ze waren niet alle rein. Als hij een eerste feit gewaschen houdt, neemt hij zich waarder zijn kleider om en zat zich dol en zei nogmaals aan. Weet je wat ik je gedaan heb? Je nannen mij haar en meester, en dat zei je recht, dan dat is wat ik zie. En wanneer ik je haar en meester je de feit gewaschen heb, dan zal je je ook onder de feit waschen. Ik heb je een bijspel gegeven, dat je ook zo donen als ik je gedonen heb. Ik zei je gans op ernst, en knacht als niet raten als zijn haar, en die door je schekt als niet raten als die hem je schekt heeft. Wanneer je dit nu weten, dan zei je zelig, wanneer je dat ook donen. Ik red niet van je alle, ik weet wem ik gewild heb, maar dat moet zo erom komen als de schrift zegt, die mijn brood aat, klinkt op mij met de feit. Ik zei je dat, nu, eie dat passiert, dat je, wann dat is passiert, je leven dat ik dit zie. Ik zei je de waarheid, wer immer irgendwem opneemt, den ik schekt, die neemt mij op. En wer immer mij opneemt, neemt den op, die mij geschekt heeft. Als Jezus dit gezegd had, wie hij am geest bedrekt en zei, ik zei je de waarheid, einer van je wordt mij werkelijk verroden. Dan kikten de jongen zich onder een ander aan en wonderden van wem hij reed. Einer van aan, de jongen den Jezus goed weer, zat het nächste toe Jezus. Den plinkt Simon Peter toe en zei hij zal aan vragen wem hij meent. Hij leent zich terug aan Jezus aan en vroeg aan van wem hij reed. Jezus zei dat is die dem ik dat en je dokte biet geef. En hij dukt en biedt aan en geeft Simon zijn zoon Judas Ischariot dat. En als Judas dat biedt brood neemt, voer de zoon en amen aan.
Dan zegt Jezus te hem, wat je doen wist, dat je bood. Maar dan om de schwest kennen, waarom Jezus dat te hem zegt. Wil Judas, de geldtasch houdt, dachten enige dat Jezus te hem zegt, hij zal gaan en kijken wat ze

0: Jezus zien een nomen te reden en leiden aan gonen. Dan verleiden de apostel den rood en vrijden zich dat ze weer een wiet geacht worden om de nomen zien het halven schaun te leiden. En ze gingen alle dagen om tempel en ook van huis te huis en predigden dat evangelium van Jezus Christus. En die deur als de jingen meer worden, worden die Griechisch redende Juden ontevreden over de Hebräische Juden Christen, dan ze meinden er weetvrijers kämen bij de dergelijke toedeling te kort. Dan roepten die 12 de ganze jingerschaft toop en zeiden, dat is niet raag dat wie anja loten dat woord te predigen om aan het deschen te deinen. Daarom breder, ziekt onja ju 7 oprechte mannen, die vol geest en wijsheid zijn, die wie verantwoordelijk mogen kennen deze dienst te donen. Wie hebben woorden aanholen te beden en dat woord te predigen. Er verslag gevallen aan alle, en ze welen Stephanus, een die vol geloven en heiligen geest weer, en Philip, en Prochorus, en Nicanor, en Timon, Parmenas, en Nicolaus van Antiochien, die den Juden geloven aangenomen houden. Deze stelde zij de apostel ver, die beden even aan en leden aan de hang op. En dat Gottes woord verbreidt zich en de jinget zal wordt in Jeruzalem immer geraten. En er kamen ook veel priester te geloven. En Stephanus, vol geloven en kracht, deed grote wonder en tekens maken mensen. Dan stond een walkje van de Libertiner synagoge op en de Kyrene en Alexandra. En die van Cilicië en Azië waren, vongen aan zich met Stephanus te strijden. Maar ze konden jegen de wijsheid en den geest en den Heerred niet stonen. Dan bekofte ze welke mannen te zijn, dat ze aan je heet houden last dat wird jegen God en jegen Moses reden. En ze reden dat volk en de eldesten en de schriftgeleerden op, en die kamen en nemen aan Faust en brachten aan voor hem rood. Ze stelden ook valse getekenissen aan, die daar zeiden, dis man hiet niet op laster wird jegen deze heilige steed en dat je zaads te reden. Dan wie hebben am zagen hiet, dat Jezus van Nazareth deze steed dolbreken wordt, en de moden anderen, die Moses ons geloten heeft. En die hem rood zouten, kikten am alle aan, en zijn gezegd zag het als een engel gezegd. Dan vroeg de hoge priester aan of dat zo weer. Hij zei, breder en vorders, horchte mal, de God, den de Herrlichkeit geheert, bejegend onze Vorder Abraham, als hij nog in Mesopotamien weer, eier hij in Haran woont, en zei te hem, trag uit den Land eruit en van die Freundschaft weg, en een Land nennen dat ik die Wiese woon. Dan ging hij uit dat Chaldea Land eruit en woont in Haran. En als den Vorder eerst dood weer, schickt God hem in dit Land nennen, wo je nu wonen. Aber Gott geef am doorbennen kein Aufgut, nicht einmal genug sein Fout enop te zaten, en doch, eie oberam ein Kind houd, versprüg hij am, en seine kinge no am, dat Land te haben. Gott aber zei to am so, die kinge worden fremde zennen, en in een Land dat ze nicht eignen, die worden an versklaven en 400 jaar schlag behandelen, en het volk dat an versklaven wordt, wo ek rechten. En dan worden zij door eruit komen en mij in dit land deinen, zei God. Dan geef God aan den bund, den hij met de besnijding betekent. En Abraham wordt Isaac zijn vader en besnijdt hem om 8 dag. En Isaac wordt Jacob zijn vader. En Jacob wordt vader over de 12 stamvaders. En de stamvaders worden afgunstig en verkochten Jozef van Noord-Egypten. Aber Gott wie met am, en halb am uit al die troubles eruit, en geef am genood en wijsheid, ver Pharao, kenig van Egypten, en die stelt am aan over Egypten ook zijn ganzen Paulus te regieren. Dan kam de hongersnood over ganz Egypten en Kanaan, en die nood wordt zeer groot, en onze vaders vongen nus te eten. Als Jacob hier dat in Egypten getreed weer, schickt hij onze vaders dat eerste mol haan. En het tweede maal mocht Jozef zich met zijn breder bekend en Farao leert Jozef zijn familie kennen. Dan schickt Jozef en leidt zijn vader Jacob en al zijn vriendschap 75 mensen holen. En Jacob trok naar Egypten en hij en onze vader starven door. En die worden terug naar Sichem gedreugd En in dat graf gelag dat Abraham met geld van Hamor zich om zijn vader, zijn zeens gekauft had. Aber als de tijd nodig kwam dat Abraham kriegen zal wat God aan versproken had, meed en vermeed dat valt zich in Egypten. Wat een andere koning kwam, die nuscht van Jozef wist. Die ging met onze vader schlacht en hingerlastig om. En we moesten aan ihre kleine kinder eruit te schmieden, dat die sterven moesten. En die tijd werd Moses geboren, en God houden je faulen aan arm, en werd de eerste 3 maanden in zijn vaderhuis opgebracht. Op als hij eruit gezaad wordt, neemt vader o zijn dochter aan weg, en trak hem op als er een eigen zoon. En Moses wordt de Egypte ihre wijsheid alle geleerd, en weer gewaltig, en woken ook en weerd. Op als hij 40 jaar oud weer, kwam hem dat met eenmaal in, zijn breder, de Israëlieten, te bezeken. Dan zag hij dat einer van aan van een Egypte schlecht behandeld wordt. Hij ging aan om te helpen, te zijn reich te komen, en sloeg door bij de Egypte dood. Hij dacht, zijn breder worden door de verstonden dat God aan, dat zijn hand wordt te vrijheid verhelpen, maar ze verstonden dat niet. De nächste dag kwam hij weder en traf dat aan, dat 2 Israëlieten zich strijden. Hij wil aan helpen om vrede te komen en zegt, lieve mannen, je zei je breder, waarom wil je je een of den anderen wijdonen? Maar die zijn de nächste oorrecht deed, schopst Moses te zien en zegt, wer heeft die als harfscher en rechter over mij gezaad? Wist u mij ook doodmerken zoals u den Egypte gisteren doodmerkst? Als Moses dit heerd, reed hij uit naar Midian en woonde door als een vrouw daar in land, en houd door 2 zeens. En om 40 jaar kwam den Haren zijn engel, nou arm in een wildnis aan Borg Sinaï, en een vierflam en bosch. Als Moses dat zag, wonderde hij zich door even wat hij zag. En als hij nodig ging zich dat te bezijnen, hield hij den Haren zijn stem. Die zeid, ik zie diene voders er God, Abraham en Isaac en Jacob er God. Dan flautert Moses, en hij wil zich niet te kicken. Dan zei de haar te hem, trak die de schoof van een feit, dan de eed op die du steest, als heil je eed. Ik heb zeer goed gezien, waar mijn volk in Egypte haft moest leiden, en heb je heet voor ze steenden, en ze je komen aan te raden. En nu kom, ik word die naar Egypte checken. Dit is Moses, van den ze nuscht weten willen, en te hem zeiden, wer haft die tom harscher en rechter gemerkt, als die den God checkt te harschen, en u dacht in engel zijn hand te raden. Die am bin Bosch bejegend. Hij bracht aan een ruut, als hij in Egypte eerst wonder en tekens gedonen houd. En dan am Roden Meer, en dan nog 40 jaar in de wildnis. Dit is de Moses, die to de kinge Israël zeid, de haar jun God wordt u uit june breder en profeet zo als mij opstonen loten. Den zal je horchen. Dit is de. Die in de gemeente in de wildnis met een engel toop weer, die om Sinaï boog, to om reed. Hij weer door met onze vaders toop, en kreeg door levende weer ons te geven. Onze vaders overhorchten hem niet, overstaden hem van zich, en wensten van horten terug naar Egypte te gaan, en zeiden, Aaron, merk ons jetter, ver ons te gaan. Dan wie weten nicht, wat met deze Moses geworden is, die ons uit Egypte naar uit bracht. Dan mogen ze zich in die tijd een kalf en brachten den jetsen ihre Opfer en vrijden zich te dat wat ihre hen gemerkt houden. Dan draait God zich weg en geeft aan haan de hemelsstierens aan te beden. Dit stemt met dat wat in de profeten geschreven staat. Heb je Israëlieten mij de 40 jaar in de wildnis amol Opfer en feie Opfer? Je nemen Moloch zijn zelt aan, en je nemen God reim van zijn stieren. Figuren die je gemerkt houden aan te beden, en ik wil je wat hinge Babylon wegbrengen. Onze vaders houden dat bundeszelt in de wildnis, dat we zo gemerkt als God Moses bevolen houd, nou dat master dat hij je zijnen houd. Dat onze vaders ook aannemen, en met Jezua en dat land en hen brachten, dat die heiden dan houden, die God ver onze vaders eruit staad, als die in hen kamen, en bleef door wat doof zijn tijd. Die vond genoeg bij God, en bad dorum dat hij van Jacobs God mocht een woning vingen. Aber Salomo buurt aan een huis. Aber doch woont de Allerhechste nicht in een tempel die met de hengebuurt is, zoals de profeet zegt. De hemel is mijn troon en de erde is mijn voetbank. Wat wil je mij dan van een huis buien, zegt de haar. Oder woont es de stad van mij te ruwen. Haft mijn hand niet al deze dingen gemerkt? Je stierk heb aan horten en uren niet besneden. Je streven immer gegen den Heiligen Geist, krijg ze als jene voders immer deden. Wonen profeet, hebben jene voders niet nooit gestonen. En ze merken de dood, die door zeden, dat de gerechter komen wordt. Den je nu verrood en dood gemerkt hebben. Je, den dat je zat, der engel toegesteerd wordt, en je hebben dat niet geholen. Als sie dit hier den Schneid an dort derchem hort, an sie gnorschten de Tänen ewe arm. Aber Stephanus voll vom Heiligen Geist, kickt en ob num Himmel und sagt Gott seine Herrlichkeit, an Jesus bi Gott zu reich der Hand stohnen. An sie kickt, ich seh den Himmel ob, an den Menschen sehen bi Gott zu reich der Hand stohnen. Dann schrie sie alle uit vollem Hals, an hielde sich die Uhren to, an morachten alle Tülik ab am Los, en schmeiten aan met de stoute ruut en steinigden aan. En die door je tekenis geven, leden er de kleider en jongen man Saul voor de feit. En während ze Stephanus steinigden, bed hij en zei, Herr Jezus, neem mijn geist op. Dan kneed hij zich dol en schreef met luider stem, Herr, hol deze zind niet gegen aan. Als hij dit gezegd had, sleep hij aan. Saul weer door met en verstonen, dat ze hem dood mogen. En krijgt dan funkt een grote vervolging over de gemeente in Jeruzalem aan, en ze worden over gans Judea en Samarien versprengd, buiten de apostel. Aber Gottes verche manen drogen Stephanus naar zijn begrafenisplaats en stelden een grote treuren aan. Saul overproefde de gemeente te verstieren en ging van huis te huis en slaapt manen en vrouwen weg en liet die aanstappen. Daarom gingen die verstreid weer in alle wegen dat woord predigen. Dan kwam Philip naar de stad en Samaria en predigde aan door van Christus. En dat volk weer zich eenigen bij de zaag, als zij hierden wat Philip zeed en de wondertekens zaag die hij deed. Dan andere geesten voeren met een grote geschrecht uit vele bezetene ruut. En veel die geleemd en loomweren worden geheeld. Dan weer een grote vrede in de stad. Ober door weer een gewassermaan, Simon, die in die stad verheerd zauberie gedreven houd. Hij houd dat Samaritische volk bezaubert en vergegeeft weer groter te zijn. Nu den horchten ze alle van geringsten tot dem geraadsten en zeiden, die is de Gotteskraft, die daar groot is. Ze kijkten alle op aan, wil hij aan zo lang met zijn hakserie bezaubert houd. Als ze overleefden wat Philip aan van Gottesrijk en Jezus zijn nomen predigt, leidt zich vele manen en vrouwen zich typen. Dan kwam ook Simon tom geloven en leidt zich typen. Hij hield zich bij Philippen op en wondert zich over de grote tekens en wonder die hij zag. Als de apostelen in Jeruzalem hielden dat ze God zijn woord in Samarien opgenomen houden, schakten ze Peter en Johan en Haan, die dan als ze Haan kwamen voor aanbeden deden dat ze den Heiligen Geist krijgen mochten. Dan wordt nu weer die nog op geen van aan je vallen. Ze werden nog maar bloos en Jezus Christus in de nomen gedijpt. Dan leden ze aan de heng op en ze kregen den Heiligen Geist. Als Simon nu zegt dat aan de Heilige Geist gegeven wordt van de apostel aan de heng opleden, bood hij een geld aan en zei, geef mij ook deze kracht dat van ik wem de heng oplaai, die dan ook den Heiligen Geist kregen. Peter aber zei te arm, mocht du met den geld taub verdampt worden, wil du doch dat God zijn goof kon met geld gekocht worden. Du hast in deze zaak geen poort nog aandeel, dan din hoort staat niet recht met God. Keer om van dienen leeren zijn, en bed tom haren. Womelig wordt die dat vergeven, dat du zo'n gedanken hem hoort en houdt. Dan ik zei dat du vol betternis best en dat din hoort aan een zin gebongen is. Dan zei Simon, bid du den Herrn voor mij, dat door van nuscht over mij komen mocht, wat du gezegd hast. En als zij er je tekenis geeft en dat woord van haar in je predigt houden, gingen ze terug naar Jeruzalem en predigden dat evangelium en veel Samaritische daarpa. Nu zeiden haar zijn engen te Filippen, go zieden naar den weg die der gewildnis van Jeruzalem naar Gaza jeit. En hij stond op en ging, en op den weg traf hij een hoogbeamten Ethiopiën, die over de Kenianen-kandidatie van Ethiopiën er een schoutskomer te verwalten houd. Dis maun wie naar Jeruzalem je voor een aan te beden. En op een wagende huis zat hij op een wagen en las dat buurk van profeet Jesaja. De geist zei te Philippen, go en houd die dicht bij den wagen op. Dan ran Philip naar den wagen en hier dat de maun den profeet Jesaja las. Philip vroeg aan of hij verstond wat hij lezen deed. Hij zei, wo kan ik waar mij dat geen uitlaagt? En hij luidt Philippen aan en op te steen en zich bij hem dol te zaten. De schrift steed die hij las weer deze. Hij wordt zo als een schoop num slacht aan je leid en zo als een laum ferm scherer stel blijft, zo moet hij ook zien muul niet op. En während hij zo leeg stond, wordt hem alle draag genomen. Wer kan van zijn nakomen reden, dan zijn leven wordt van deze eed waargenomen. De beambte vroeg Philippen, zei mij, van wem reed die profeet, van zichzelf of van wem anderen? Dan vond Philip kracht met de schriftsteed aan en predigt aan dat evangelium van Jezus. Als ze weer reisden, kwamen ze bij een water. En de man zei, kijk, hier is water. Waarom zal ik mij niet deperloten? Philip zei te hem, want die van ganzem horten gleefst, kan wie dat doen. Dan befoel hij den voerman stel te holen, en Philip en de man stiegen beide erop en woteren in en hij deept aan. En als zij uit hem woter eruit kwamen, droeg den haren zijn geist Philip een waag, en de man zag hem niet meer en voer zijn een waag vrouw wieder. Philip over wordt een aas dat gevangen, door woonde hij erom en predigde dat evangelium en alle steden,
1: Kapitel 9.
0: Wat hij naar Caesarea kwam.
2: Saul aber schnauf noch immer um sich und dreif den Haaren seine Jünger zu morden. Er ging zum höheren Priester und frug ihm noch brief an die Schulen in Damaskus, dat wann er da irgendwem auf diesen Weg funk, auf Mane oder Frühes, er dann konnte die Bungen nach Jerusalem bringen. Und als er auf dem Weg wie an Norden nach Damaskus kam, schien mit einmal plötzlich ein Licht vom Himmel über ihm. Und er fiel auf ihr, denn hier eine Stimme zu ihm sagen, Saul, Saul, waarom vervolgst u mij? Saul vroeg haar, wer bist u? En de haar zei, ik zie Jezus, den du vervolgst. En die wordt dat schwor worden, je in de stachels te slonen. Nu sto op en go in de stouten in, en die wordt gezegd worden wat u doen zoust. En de mannen die met aan reizen stonden en houden nus te zaaien, ze hielden de stem, aber zagen keinem. Dan stond Saul op van de eed, aber als hij de uren opmuk, kon hij nus zijnen. Aber sie fouten ihm an der Hand und leiden ihm in Damaskus an. Und er konnte drei Dörren nicht sein, an Out nicht und Drunk auch nicht. In Damaskus wie ein gewisser Jünger, der heet Ananias, und zu dem sieht die Haar in ein Gesicht, Ananias, und er sieht Haar, hier sehe ich. Dann sieht die Haar zu ihm, steh ab und go ab die Gaussen ab, die Jelicke heet, und früher ein Judas in Hus, wo Saul von Tarsus ist, dann zei hem al, die beet. Hij heeft in een gezegje zijn dat een man Ananias bij Amenen komt en aan de hang oplaagt dat hij zijn kan. Dan zegt Ananias haar, ik heb veel van deze man reden hier en hoeveel schoden hij diene heilje in Jeruzalem toegezet heeft. En hij heeft hier volmacht van hun priester al die faust te nemen die diene nomen aanroepen. Aber de haar zegt te hem, go, denn ich hab mir arm aus Handlanger gewählt, meine Nomen für die Heiden, Kenia und die Kinder Israel zu bringen. Dann ich will am wiesen, wofür he wer meine Nomen lieden mat. Ananias jef sich ab dem Weg durch Hahn und ging durch im Hüsen an und lädt Saul de Hänge ab und seht, Bruder Saul, der Herr Jesus, der die ab dem Weg hier Hahn begegend, hat mir gescheckt, dass du war das aus seinen können, und mit dem Heiligen Geist gefällt seinen. Und plötzlich voll so wird aus Schäpen von Saul seine Ohren, und er kann weiter seinen. Und er stund ab und leit sich deipen. Und als er erst gegeten haut, krieg er auch wieder seine Kraft. Saul bleif noch ein paar Dörr in Damaskus mit der jungen Taub. Er fung fort an in ihre Schulen zu predigen, dass Jesus Christus Gott sein sehen wir. Und die am Herden wunderte sich alle und fragen, ist dit nicht die, die die in Jerusalem anbrachte, die diese Nomen anraubten? Und ist die nicht hergekommen, die Faust zu nehmen und um ihren Priester zu bringen? Aber Saul ward stärker und stärker und predigt die Juden in Damaskus so klar, dass Jesus der Christus ist, dass sie ihren Arm nicht stonen können. So ging das dann eine Zeit lang wieder. Und mit einmal plonten die Juden, am dort zu machen. Saul aber krieg ihren Plon zu hören. Sie stunden Tag und Nacht auf der Werk an der Stauzpurten, am dort zu machen. Seine Jünger aber nehmen am eine Nacht und leiten am einen Korf, der ein Loch in der Wand herauf. Als er nach Jerusalem kam, probt er mit den Jünger taub zu kommen. Aber die wir Angst vor ihm und glaubte nicht, dass er wirklich ein Jünger wäre. Aber Barnabas nahm ihn und brachte ihn nur die Apostel und seht an, wo Saul hingewiesen den Haaren gesehen und mit ihm geredet hat und wo er in Damaskus furchtlos an Jesus seinen Namen gepredigt hat. Dann blieb Saul bei ihm und ging ganz früh mit ihm taub in Jerusalem herum und redet ganz triest an Jesus Christus seinen Namen. Er redet und befrucht sich mit den griechischen Juden, aber die probten am dort zu machen. Aus der Breite davon hierden, nehmen sie am nur Caesarea und schickten am nur Tarsus. Dann hat die Gemeinde in ganz Judäa und Galiläa und Samaria in Fried und bühlt sich ab und der Heilige Geist gibt an Kraft und Mut und Gottesfurcht zu wandeln und sie wurden immer mehr. Aus Peter herumreist, kam er auch bei Leder und besuchte die Heilige dort. Dort traf er Aeneas, ein gelähmten Mann, der all 8 Jahre zu Bad gelegen hat. Peter sagt zu ihm, Aeneas, Jesus Christus mögt dich gesund, steh ab und mögt dein Bad ab. Aeneas stund plötzlich ab. Die in Leder und in Sarun wohnten, sagen am Aula und bekehrte sich zum Herrn. In Joppe wohnt eine Jüngerin, Tobia, griechisch Rehe, die da immer gaudet deid in die Arme halt. Aber gerade an der Zeit ward sie krank und starf. Als sie ihr aufgewaschen hatten, lede sie ihr an der Bovenstuhl hin. Und wie Lida dicht bei Joppe wir und die Jünger gehört hatten, dort Peter da wir, schickte sie 2 Männer hin, am Sein zu loten, dass er fort hin kommen soll. Peter ging mit an mit. Und als er hin kam, nehmen sie am fort und ab an die Stove und an. Und all die Wettfrühe stunden am Armen hielden und weisen am die darkenen Kleider, die sie gemerkt hat, wie sie bei angewasst wie. Dann schickt Peter an alle aus der Stove rüt und kneit sich dol und bet. Dann dreht er sich nur die Dode früh und sagt, Tabea, steh ab. Und sie mögt ihre Augen ab und als sie Peter sagt, recht sie sich ab und saut. Dann regt er seine Hand und halt er ab. Und als er die Heilige und Wettfrühe geraubt hat, stahlt er dort lebendig an. Und sie kriegen dort ein ganz Joppe zu hören und viele lebten am Haaren. Peter blieb dann ein langer Stoot an Joppe wie Simon und Lada Jova. Und Caesarea wie ein Mann Cornelius und Leiter von dort italienische Regiment. Hei und seine ganze Familie wären fromm und gottesfürchtig. Hei gäf rechtlich door, wo't fehlt, und bet immer zu Gott. Ungefähr klock 3 Uhr mittags sag hei klar und deutlich, und gesagt, Gott seinen Engeln ankommen, die seht zu ihm, Cornelius. Als hei am sag, fürcht hei sich und seht, wo't es door haar. Dann seht die zu ihm, Gott denkt an deine Gebete und an deine Gaven. Nu schickt Mana nur Joppe und lot Simon, den sie auch Peter nannen, herholen. Der ist nu bei Simon, den Laderjover, der am Meer wohnt. Als der Engel, der zu ihm red, erst weich wie, raubt er 2 von seinen Diener und 1 frommen Soldat. Den seht er alles, was passiert wie, und schickt den nur Joppe. Den nächsten Tag ab Mittag, als sie bei der Stadt kämen, ging Peter op dem Dach und op zu beten. Er war hungrig und wollte was haben zu eten. Und während dort eten reingemerkt ward, sag er ein Gesicht. Er sagt den Himmel aufstehen und wollte so sag aus den großen Löcken, alle vier Eichen topgebungen, kam nur arm op Tau und ward mit der Ehe darauf geloten. Da bin wir in aller Hand feierbeinsche Tieren von der Erde, krüpende Kreten und Vögel, die in dem Himmel fliegen. Und dann seht eine Stimme zu ihm, Peter, steh ab, schlacht und at. Peter aber seht, oh nee, Herr, denn ich hab noch niemals was gemeint oder anreinet gegeten. Die Stimme seht das zweite Mal zu ihm, was Gott gereinigt hat, mögt du nicht gemein. Dit passiert dreimal. Und dann wird das Löcken weiter im Himmel angenommen. Während Peter noch darüber besorgt, wie er das Gesicht bedienen soll, hatten die Männer, die Cornelius geschickt haben, ausgefunden, wo Simon sein Haus war, und stunden an der Hofpurt. Dann raubte sie wem und fragen auf Simon, den sie Peter nannten, hier blieben die. Während Peter daran dacht, was er gesehen hat, seh die Geist zu ihm, Simon. Hier sind drei Männer, die nur die siegen. Steh ab und geh rauf, und sieh ihm nicht mitzugehen, denn ich habe ihn geschickt. Dann ging Peter rauf nur die Männer, die Cornelius geschickt haut, und seht, ich sieh die nur den je siegen. Nur was sei hier gekommen? Sie sehen die Hauptmann Cornelius, ein frommer, gottesfürchtiger Mann, für den das ganze jüdische Volk große Respekt hat, dem Wort von einem Engel, befohlen, die nur sein Haus zu fordern und zu hören, was du zu sagen hast. Dann lud er an, an zu kommen und nahm an ab. Den nächsten Tag ging Peter mit an mit und welche Brüder von Joppe kamen mit zur Gesellschaft. Und den nächsten Tag kamen sie nach Caesarea. Cornelius lud da nur an und hat seine Freund und Freundschaft aufgerobt. Als Peter an kam, ging Cornelius am Entjägen voll am Verfeit und bet am an. Aber Peter hof am ab und seht, steh ab. Ich sie selbst auch mal ein Mensch. Und als er erst mit am red, ging er hin und traf dort viele an, die der Taub gekommen wären. Dann seht er zu an, je weite wo dort war ein Jüd, jegen dort gesagt erst mit der Heiden Taub zu kommen oder Harmonierschaft zu haben. Aber Gott weiß mir, dort er keinen Mensch soll gemein oder anrein nahnen. Darum werde ich mich nicht zu kommen, sobald aus mir geschickt wird. Dann würde ich nun fragen, worum hab ich mich kommen lassen? Dann seht Cornelius, Feiertag trägt um diese Zeit, klock 3 Uhr Mittag, wat nu hab ich gefaust. Und als ich im Haus binnen beten deid, stund mit einmal ein Mann und schlock für die Kleider für mich und seht, Cornelius, dein Gebet ist gehört worden und Gott denkt an deine Gaven. Darum schickt nur Joppe und lot Simon, den sie auch Peter nahnen, herholen. Die ist bei Simon, den Laderjover, der am Meer wohnt, zu Gast. Wann die kommen wird, die haft die Wort zu sagen. So schickt ich plötzlich an und du hast gut getan, dass du gekommen bist. Nu sind wir alle hier an Gott seine Gegen wird zu hören, was Gott die befohlen haft zu sagen. Dann fängt Peter an zu reden und seht, nu sei ich wahrhaftig, dass Gott manche Menschen kein Unterschied mögt, aber jut alle Völker, die annimmt, die am Verrichten und Donen, was reicht ist. Dit ist die Predigt, die Gott die Kinder Israel geschickt hat, und dort he an den Fried, der Jesus Christus predigen lädt, der über alles hart ist. Und je weten, was der ganz Judäa passiert ist, dort in Galiläa Anfang aus Johannes in Depen predigt, wo Gott den Heiligen Geist und seine Kraft über Jesus von Nazareth geten deed, die dann umher ging und godet deed und all die heilt, die vom Diebel ungedreckt worden, dann Gott wir mit am. Wie geben die Tegnis von alles, dort he am Jütschen Land und in Jerusalem gedonen haft? Den hangen sie am Kreuz, dort he sterben muss. Den wirkt Gott am dritten Tag ab und leid am Vater seinen, nicht von allem an, aber bloß von der, die Gott sich vorher gewählt hat, Geteignis davon zu geben, sogar von uns, die wir mit einem Tod gegeten und getrunken haben, außer erst vom Tod abgestohlen wir. En hij beveel ons de mensen te predigen en daarvoor en te stonen dat hij die is die van God bestemd is over leven je en dood je rechter te zijn. Hing er diesem stonen alle profeten met een getekenis dat we immer aan am geleven woord, wordt er zijn nomen zindenvergeving kriegen. Während Peter deze woord nog reed, valt de Heilige Geist over al die die nu dat woord harichten. En de Juden Christen die met Peter topje komen weeren, wonderde zich door Eva dat de Heilige Geist ook over de Heiden uitgegoten wordt. Dan ze heden die en andere spreken reden en God loven. Dan zegt Peter, kan irgendwer dat woord verbieden dat deze niet zullen gedijpt worden, die den Heiligen Geist grote goed gekregen hebben als wie? En hij beveel aan en Jezus Christus zijn nomen te dijpen. Dan bouwde ze arm nog een paar deur bij aan te blijven. Nu heden de apostel en breder die in Judea weeren, dat de heiden ook God zijn woord aangenomen houden. Als Peter naar Jeruzalem kwam, musterden de besneden levende arm en zeiden, du bist bij de onbesnedene aanengewonen en hast met aantoop gegeten. Dan vertaalt Peter aan omstandelijk wo dat je komen weer. Hij zei, ik weer aan de stad Joppe en bed. Dan wie ik met eenmaal buiten mijzelf en houden gezegd. Wat ik zag weer zo als een grote leuken dat aan alle vier aken je holen van hemel erop je loten wordt, en dat kwam door erop wo ik weer. Ik keek door een en en zag vierbeentje tieren van op de eerd, wille tieren en kruipende kreten en vegel die in de lucht vliegen. En ik heerde een stem te mij zeggen, Peter, sto op, slacht en aat. Ik aber zeid, o nee haar, ik heb nog niemals wat je meent of de anreinend amul genomen. Aber de stem van hemel zeid nogmaal te mij, wat God gereinigd heeft, zoust du nicht gemeen nanen. Dit passiert dreimal, en dan wordt dat water alle trig im Himmel en genomen. Krijg dan stonden drei Männer, die van Caesarea naar mij geschickt werden, van een huis wo ik weer. Dan zei de geest te mij, dat ik met aan zal metgonen en aan nus twijfelen zal. Deze zes breder kamen ook met, en wie gingen bij den man im huizen en. Hij vertaald ons wo hij had zijn en engel bij zich im huizen en komen, en zeiden hier, schek no Joppe en laat Simon Peter holen. Die wordt die weer zeiden, woderich du en die ganze familie worden zeilig worden. En als ik aanvang toe aan te reden, val de Heilige Geist op aan, zoals die am aanvang op ons val. Dan val mij bij wat de Heer gezegd had. Je hand deep met water, maar je zal met den Heiligen Geist gedeept worden. Want God aan dezelfde goof gegeeft heeft hij ons geeft als wie aan den Heeren Jezus geleefden, wer weer ik te denken dat ik God terug holen kon. Als sie dit hierden, worden sie stel en loofden God en zeden, dan heeft God die Heiden ook de gelegenheid gegeven zich te bekeren en dat leven te vingen. Die zich durch de vervolging, die over Stephanus kwam, verstreid houden, waren zo wiet af als Phönizien, Zypern en Antiochien gekomen, aber predigden dat woord te zest keinem aus de Juden. Door werden onje aan ook welke Männer van Zypern en Kyrene. Als die nu Antiochien kamen, die deden ook to de Griechen reden en predigden den dat evangelium van Herren Jezus. En den Herren zijn de kracht gehaand wie met aan, en een grote teil mensen geleefden en bekeerden zich tom Herren. Al dit nies kreeg de gemeente in Jeruzalem te heren, en die schickten Barnabas dat hij bij Antiochien gonen zal. Als hij haan kam en je zeinen houdt wat God zijn genoot je donen houdt, wie he vrouw, en spreuk aan motto, den haren van ganzem horten trui te blijven. Dan he wie een vrome man vol heiligen geist en geloven. En een grote deel mensen worden van den haren gewonnen. Dan verleidt Barnabas om naar Tarsus te gonen en Saul te zeggen. En als hij am funk bracht hij am naar Antiochien, en ze bleven een ganse jaar bij de gemeente en leerden veel mensen. En daarom worden de jongen en Antiochien dat eerste christen genaamd. En aan deze tijd kwamen profeten van Jeruzalem naar Antiochien. En Agabus, een van aan, stond op en deed durch den geest aan dat over de ganse wereld eine große Hungersnot kommen wird, und dort passiert an Kaiser Claudius seine Zeit. Und die Jünger wurden sich einig, dort jeder Donner aus sich kann, die Brüder in Judäa mithelfen wird. Das täten sie dann auch. Und sie schickten ihre Gaven durch Barnabas und Saul nur die Ältesten. An dieser Zeit lädt König Herodes Walke von der Gemeinde Faust nehmen, die zur Tür leiden, und lädt gehauen seinen Bruder Jakob bei dem Schwert dort mögen. Und weil er sagt, dass die Juden dort gefallen, ging er wieder an den Petern auch Faust, dort wir gerade Ostern aus dem Seidbrot eiten. Als er am erst Faust genommen hat, lädt er am Endstoppen, und stahl vier Gruppen Soldaten von jeder vier Mann an, ewe am zu wirken. Und dann nur Ostern will er am dort Volk verstahlen. Peter wird am Gefängnis geholen, aber die Gemeinde bet ernstlich vor am zu Gott. Die Nacht, ehe Herodes am dort Volk verstahlen will, schleibt Peter zwischen zwei Soldaten mit zwei Ketten gebungen, und büten vor der wirkten die Wächter. Und mit einmal stund den Haaren sein Engel verarm, und an der Stoff schien ein Licht in ihn. Der Engel klappert Peter an eine Seed und wirkt ihm ab und sieht, Stoff schwind ab. Und am fallen die Käden von der Hang. Dann sieht der Engel zu ihm, hol die den Gott an und bing die Show to. Und er dey dort. Und dann sieht er, trag die Kleider an und komm mit. Dann ging er rüt und ging mit ihm mit und wisst nicht, dass das Wirklichkeit wie was der Engel deed. Aber dacht er sagt und gesagt. Und als sie beim ersten und beim zweiten Werkposten vorbei wären, kämen sie bei dort eiserne Purt, wo dort eine Staute nennt jäht, und dort mögt sich selbst voran ob. Sie gingen rüt und gingen eine Gauß lang, und plötzlich verleiht die Engel arm. Und als Peter Tose kam, seht he, nu weit ich, wo hauftig dort der Haar seinen Engel geschickt haft, mir ut Herodes seine Hänge rüt zu raden. Und von allem, womit die Juden rekenden. Als sie sich besonnen haut, kam Hebert Marien, Johann Markus, seine Mutter, ihr Hüs, wo viele taub gekommen wären zu beten. Als Peter an der Bühne der klappt, kam Rhoda, an Dienstmärke zu antworten. Und als sie Peter seine Stimme kann, mögt sie verfreit nicht der ob, aber randen an und sie dort Peter büten vor der Stund. Sie sehten zu ihr, du bist nicht ganz betrost. Aber als sie dort abstohlen bleibt, da das so wie, sehte sie, dort muss sie ein Engel sein. Peter aber bleibt beim Anklappen, und als sie der obmüg, sagen sie ihm und verfierte sich. Hei diet an derch ein Handschlag an, stell zu sein, und vertalt an dann, wo die Haararm aus dem Gefängnis rütgerat haut, und seht sie sollen Jakob und die Brüder dort sein. Und hei ging dann unterwegen haben. Als het erst dag wordt, wie unter die Soldaten eine grote Abreihung und fragen, wat erst mit den Peter passiert. Als Herodes nur am gesagt hat, und am aber nicht Funk, nehm he die Wächter am Verheer und befohl die dood zu mögen. Und he ging dann von Judäa nach Caesarea und bleef dort. He haut sich mit den Menschen und Tieres und Sieden sehr schlecht verstohlen. Nu überschloten die sich taub und kämen nur arm, und als sie Blastus, einem von den Königs seiner Däner erst ab, ihre Sied hauten, hielten sie an, Fried zu mögen, weil sie von den Königs sein Land aufhängig wären, ihr Brot zu kriegen. Und an einem bestimmten Tag trug Herodes sich seine Königskleider an und sah sich auf dem rechten Stuhl und hielt an eine Rede. Und das Volk hielt an zu schreien, dit is Gott seine Stem, en nicht ein Mensch seine. En weil Herodes Gott nicht die Ehe geef, schlug den Haaren sein Engel am plötzlich dol, en de waren freiten am ab, en hij starf. Aber Gott sein Wort bleef beim Tau nehmen, en breid sich uit. Als Barnabas en Saul ihren Dienst verrecht houden, reisen sie von Jerusalem war der Träg, en nehmen Johann Markus mit sich. An der Gemeinde in Antiochien wären gewisse Propheten und Lehrer, Barnabas, Simon, den sie auch näher nannten, Lucius von Kyrene, und Manahen, der mit Herodes den Gouverneur taub abgewassen wäre, und Saul. Als die den Haaren deinden und fausten deiden, seh die Heilige Geist zu an, sondert mir Barnabas und Saul auf, dat te donen, wotu ik aan je roept heb. Als ze dan je beet en je faust houden, leden ze aan de hang op en leiden aan gonen. En zo vom Heiligen Geist geschekt, gingen ze naar Zelusia en verdor met hem schap naar Zypern. En als ze aan Salamis aankamen, predigden ze door aan de synagogen Gottes woord. Ze houden je haunen ook aan te helpen. Ze reisden over de ganze insel, wat ze bij Paphos kamen. Daar troffen ze bij Jezus en Jude en falsen profeet en zauberer. De weer bij Sergius Paulus, een verstandige man en weer gouverneur over de insel. De roept Barnabas en Saul Nozick, dan hij wilde jaren dat Gottes woord heren. Maar Elimas, de zauberer, dan dat weer wat ze noemen bedied, arbeid jagen aan, en verzocht ook den gouverneur van geloven af te brengen. Aber Saul, den ze ook Paul nannten, vol Heiligen Geist, kijkt am Stier aan en zegt: Du opdrängender Gausenschrier, du Dievelskind, en Fiend aan allem Goden, wirst du al niemals abheeren den Harnsinnen glicken weich te verdrehen? En nu kracht kämpft den Harnsinnen Hand über die, en du wirst blind seinen, en de Sonne ne Tiet lang nicht seinen. En platzt dich voll dunkel en Diesternis op arm, en hij ging erom en zocht nu wem am an Hand te leiden. Als de Gouverneur zag wat je worden wie je leeft hij, en wundert zich over den Harnsinnen Lia. En Paphos stieg Paul met zijn lied en schap en zeilden even naar Perge en Pamphylia. Daar verleidt Johan aan en ging terug naar Jeruzalem. Als ze van Perge weer reisden, kwamen ze naar Antiochien en Pisidie. En gingen om Sabbat in de synagoge en zaten zich dol. Als eerst uit dat Jezaats en de profeten weer geleest worden, leiden de synagogen verstonden aan zijn leven breder. Want je en er moet je het woord van het volk hebben, dan reed nu. Dan stond Paul op, maak een handslag en zei: Mannen uit Israël, die je God verichten, horchte mal her. Dit volk Israël er God wil zich onze voders en maak een groot het volk uit aan, während ze als vreemde in Egypte woonden en aan door dan met een opgehovenen oren eruit bracht. En dan houdt hij en de wildnis 40 jaar geduld met aan. En als hij aan en Kanaan 7 velken uitgerood houdt, verdeelt hij er land onder aan. En dan geeft hij aan 450 jaar rechter, wat de profeet Samuel kwam. Dan her bouwde ze God om een koning en God geeft aan Saul, kies zijn zoon, een man uit Benjamin zijn stam, 40 jaar er koning te zijn. Als hij Saul waargenomen houdt, maakt hij aan doften tot koning. Den hij dat je tekenis geeft en zegt: Ik heb een doften, Jesse zijn zoon, een man in mijn horten gevangen, die alles donen wordt wat ik hebben wil. Van deze man heeft God, zoals hij versproken houdt, Israël er een heiland Jezus komen laten. Eer Jezus kwam, preed Johan tot ganzen volk Israël dat ze zich zullen bekeren en diepen laten. En als Johan zijn werk verrechten deed, vroeg hij de mensen wer ze dachten dat hij weer. Hij zei: Ik zie niet die van den je mij holen. Nee, no mij komt einer den ik het niet weet zie, dat ik hem de show oplees. Mannen en breder, kingen uit ober om zijn familie, en die onder jou, die God verrichten, jou is dit radende woord geschekt worden. Over de mensen in Jeruzalem en de bovenste en volk wisten niet wer Jezus weer en verstonden ook niet wat aan alle Sabbat uit de profeten vergeleest wordt. En toch hebben ze door het recht dat ze Jezus veroordelen, gedone wat de profeten gezegd houden. En wanneer ze ook geen oorzaak vonden om hem dood te veroordelen, doorwege bouwden ze Pilatus toch om dood te maken. En als ze alles gedonen houden wat de schrift van hem zegt, nemen ze hem van Kriets erop en leden aan hem graf, maar God heeft hem van dood opgewerkt. En dan hebben ze hem vele deur gezien, die met hem van Galilea naar Jeruzalem kwamen, die ons volk nieuwe tekens van hem geven. En wie brengen jullie nu de goede nooit, wat God onze vereelden versproken houdt? haft hij nu aan ons erkennen, doordat je donen dat hij Jezus van dood opwierk, zoals in tweede psalm geschreven staat. Du bist mijn zeen, ik zie van deur dien voordat je worden. En dat hij hem van dood opgewerkt haft om niemals meer loten in de grond te gaan, haft hij in deze weer gezegd. Ik word die zeker de heilige zegeningen geven, die ik durften versproken heb. Daarom zegt hij nog op een ander steed, du wirst dienen heiligen nicht verkomen loten. Dan als durft in zijn tijd gedonen houdt wat God verlangt, sterf hij en wordt door begroofd voor zijn vaders liggen en zijn körper verkeem am graf. Aber dit passiert nicht aan dem, den God opwerkt. Daarom, lieve breder, zal je weten dat je durch deze man de zindenvergeving gepredigt wordt. En wie immer durchleeft, kan durch am van al dat gereicht vordicht worden, wovon hij durch Moses in Gesatz nicht kon gereicht vordicht worden. Seht je fair dat je dat nicht trafen wordt, wat de profeten gezegd. Nu kijkt hem al, je später. Wundert je en komt om, dan ik woor en jene tijd woor donen, dat je niemals leven worden, want je dat ook nog weer vertalen wordt. Als Paul en Barnabas de synagoge verleid, bouwden de heiden aan, nächsten dag terug te komen, en waren dat woord te predigen. Aus der Versammlung Eva wir gingen viel Juden an andere Gottesfärche mit Juden mit Paul und Barnabas mit. Die reden da noch wieder zu an und sprüchen an Motto und Gott sind nicht nur zu blieben. Am nächsten Sabbat kämen meist die ganze Stau taub, dort Gottes Wort zu hören. Aus aber die Juden all dort Volk sagen, wären sie aufjänstig. Sie sahen sich Paul seine Reden jähen an und lasteten über dort, was er sieht. Dann wurden Paul und Barnabas brov und sagten, je musst dort Gottes Wort dort erste gesagt worden. Aber will je dort nicht annehmen, und je selbst nicht wird achten, dort ewige Leben zu haben, dann go wie nur der Heiden. Dann so haft der Herr uns dort befohlen. Ich hab die angestalt, für die Heiden ein Licht zu senden, dort die Radung, der ich die kaum über die ganze Welt gebracht worden. Als die Heiden dit hierden, werden sie froh und lobten dort Gottes Wort. Und die zum ewigen Leben bestemt wären, kämen zum Glauben. Und den Herrn sein Wort spreit sich über die ganze Gegend. Die Juden aber stahlen durch die Andachtje in Ehrbohrer Frühes und die verstohlenden Männer in der Stadt in Abruhr an, dass sie Paul und Barnabas verfolgten und mit ihrer Gegend erütjüren. Sie aber schädeten sich verahnt den Stoff von der Feit in jenen Ikonien. Die jenen aber wären Frau und voll Heiligen Geist. An die Ikonien gingen Paul und Barnabas taub in die Judenscholen an und predigten so, dass ein Großteil Juden und Griechen zum Glauben kämen. Aber die Juden, die nicht lebten, reden die Heiden ab, dass sie sich gegen die Brüder treten. Darum bleiben sie dort nicht lang und reden brav und frei vom Haaren, die Predigt von seiner Gnade dadurch bestätigt, dass er durch ihre Hänge Tierkens und Wunder passieren leid. Aber das Staatsvolk wird sich nicht einig. Einige hielten dort mit den Juden und die anderen mit den Aposteln. Als nun die Heiden und die Juden mit ihrer verstohlenen Taub dorab losgingen, an zu misshandeln und zu steinigen, kriegen sie dort zu hören und brachten sich dort weg. Und kämen nur Lystra an Derbe, en Lycaonia, en predigen en dejen dat evangelium. En Lystra zout een krepeljamon van geboort aan zo zwak en een feit, dat hij nog niemals houd gonen kon. De heerd Paul en reden. Als Paul hem direct aankijkt, zag hij dat hij leef dat hij kon geheeld worden. Dan zegt hij te hem recht luid, sto op en sto gelijk op een feit. En hij sprong op en ging. Als dat volk zag wat Paul gedonen houdt, schreeuwen ze aan Lycaonisch, de jetten zijn en mensen gestalt nu ons erop gekomen. Barnabas nannte ze Jupiter, en Paul Mercurius, wil de hauptredner weer. De priester uit Jupiter zijn tempel, de roodbüter stout stond, bracht assen en blomen naar de poort, waar hij en dat volk aanrekenden opfer te brengen. Aber als der Apostel Barnabas und Paul dort hielten, to reiten die sich die Kleider an Randen mankem Volk und schrien, je Mana, woram do je dit? Wie zijn ook stoffelijke mensen, jero zoals je, en predien je dat je je van den falschen naar den levenden God bekeren zullen. De hemel en eerden meer aan alles wat er binnen is geschaffen heeft. De heiden en vrije tijden alle haft en er weer gonen loten. En dat heeft hij zich niet onbetekend geloten. Hij deed je goden, geef je regen van hemel en vruchtbare tijden. Hij geeft je genoeg te eten, merkt je dat hoort, vrouw. Ze gaan met deze weer kunnen ze dat knaap verbeien, dat volk aan niet opverbrachten. Dan kwamen welke Juden van Antiochien en Iconien en kregen dat volk op ere zied en steenden Paulen en slaapten hem voor dood uit de stoute ruut. Als de jongen zich over hem zamelden, stond hij op en ging terug in de stoute neen. En de nächste dag ging hij met Barnabas met naar Derbe. En als ze in de stad dat evangelium gepredigd en vele jongen gemerkt hadden, gingen ze terug naar Lystra, Iconien en Antiochien. Ze storkten de jongen en spraken aan moed toe true om geloven te blijven en zeiden dat wie daar veel schworen en Gottesrijk in hen gonen moesten. En als ze aan alle gemeenten eldersten aangesteld houden en fausten eeuwen aan je beet houden, bevolen ze aan den haren aan den ze leefden. En als ze door Pisidia gereisd waren, kwamen ze naar Pamphylia. En als ze dat woord en Perge gepredigd houden, gingen ze bij Attalia. Vandaar zeilden ze naar Antiochien, waar ze God zijn genoeg waren aanbevolen worden, voor dat werk dat ze nu verrecht houden. Als ze door aankwamen, zamelden ze de ganse gemeente toe, en berechten alles wat God zich aan je donen houdt, en dat God ook voor de heiden de der tum geloven opgemerkt houdt. En daar bleven ze met de jinge een lange stout. Dan kwamen je wassermannen van Judea en leerden de breder, waar ze zich niet naar Mozes in oort besnieden leten, konden ze niet zelig worden. Dit bracht Paul en Barnabas in een hartsoften strijd met aan, zodat ze zich enig worden, Paul en Barnabas, en welke van aan, naar de apostel en eldersten in Jeruzalem te schikken, en uit te vingen, waar zij te deze vreugd stonden. De gemeente zag dan dat ze op een weg kwamen, en ze reisden door Fenicien en Samarien en vertaalden door dat de heiden zich bekeerden, en door te vreden de breder zich zeiden. En als ze naar Jeruzalem kwamen, nemen de gemeente en de apostel en de eldersten aan op, en ze vertaalden aan alles wat God derg aan je donen houdt. Op welke farizeeën die ten geloven gekomen waren, stonden op en zeiden, de heiden moeten besneden worden, en aan moet geboden worden, Mozes in je zaad te holen. Op de apostel en de eldersten kwamen toop, zich over deze zaak te beroden. En als ze zich eerst lang gestreden houden, stond Peter op en zei toe aan, Mana, leve breder, je weten dat God mij lang voorheer gewild heeft die heiden dat evangelium te predigen, dat ze te geloven komen. En God, die dat hoort kan, geef aan den Heiligen Geist, jeroen zo als ons, en bewijst daarmee dat hij aan aangenomen houdt. En mag geen onderscheid tussen ons en aan, en reinigt aan dat hoort, ook dat hem geloven. Waarom proef je God door dich te verzekeren, dat je de jinge en joch op hem je nek laaien, dat weder wie nog onze voorders hebben kunnen dreugen. Dan wie leven dat wie derg den Herrn Jesus Christus in de genood zelig worden, groot zoals zij. Dan wordt de ganse verzameling stel en horchten als Barnabas en Paul vertaalden, wo veel wonder en tekens God derg aanmaken heiden gedonen houdt. En als die eerst stel worden, zeet Jacob, Mana, leve breder, horcht nu mee. Simon heeft ons groot vertaald, wo God eerstens door hem bezorgd weer, uit de heidenen volk voor zijn nomen te gewennen. En met dit stemt dat wat de profeet gezegd heeft. Zo als geschreven staat. Want dit eerst geworden is, wo ik waarder komen en doof zijn, toopje vallend huis waarder opbuien. Dat vervallende wraak, wo ik opbuien en waarder herstellen. Dat al die eeuwige mensen den haren zeker mochten. Ze gaan al die heiden, die nu mijn nomen genaamd worden, zegt de haar, die al dit deed, die van eeuwigheid wist wat hij doen wordt. Darum wird ich sagen, wie sollen dort für die Heiden nicht schwor machen, wann die sich zu Gott bekehren. Aber dort wir anschrieben, dass sie von alles alle wach blieben, dort der ich

Jeg også fer. Jeg ser førken fra ene sjøen og det andre i gården de to strofen, og prøvd an bare da til å bringe det til lastere sålen, og vil jeg eva an så riten tal via, har jeg disse gårbet en fremde sted av nye stånden. Op ene sånne reis, als jeg med fallmacht en brev van de høyre priester op en vaag naar Damaskus via, og kenig, zag ik op middag een licht van hemel, dager als de zon, om mij en de schienen die met mij reisden. Wie vallen alle dool en lagen op de eerd, en dan hield ik een stem te mij en Hebreeërs zeien, Saul, Saul, waarom vervalst u mij? Die wordt het zwaar worden, jij in den stachel te slonen. Dan zei ik haar, wer bist u? En hij zei, ik zie Jezus, den du vervalst. Aber nu, op met die en sto op een feit, dan ik zie je komen die aus mijnen deine aan te stalen, je tekenis te geven, daarvan wat u al je zijnen haast, ook daarvan wat ik die nog wel zijnen loten. Ik wil die van die volk ook van de heiden bewaren, wo ik die handschakken woor, aan de uren op te merken, dat ze zich van de diesternis tom licht en u zouten zijn gewalt te God bekeren en vergeving van ihre zinden kriegen. Dat ze met die taup oven, die durch den Glauben, aan mij geheiligd worden. En daarom ken ik, Agrippa, hield ik mij aan dat wat mij van hemel gewezen wordt, en predig dat eerste today in Damascus, en dan in Jeruzalem, en in ganz Judea, en ook to de heiden, dat ze anderen zullen en zich te God bekeren, en dan met ihre woorden bewiesen dat het zo via. En dit is de oorzaak waarom de Juden mij am tempel vast nemen en proefden dood te merken. En wil God mij wat van derde dag geholpen heeft, sto ik hier met mijn getekenis vergroot en klein en zei nust anders als wat Moses en de profeten zeiden dat het komen wordt. Dat de Christus lieden wordt en wil hij de eerste zinnen wordt van dood op te stonen, wordt hij Israël ook de heiden predigen dat er licht gekomen weer. Als Paul zich zo verteidigt, schreef ik festes toe aan, Paul, du bist over die grote geleerzaamheid over schnaupt. Hij aber zegt, mijn hooggeachte festes, ik roos niet, aber red vernünftige de waarheid. De kenig weet am al dit aan, en ik kan free toe aan van deze ding reden, dan ik weet hij is door met bekant, en dit is niet wo am winkel passiert. Kenig Agrippa, geleefst u wat de profeten zeiden? Ik weet dat u dat geleefst. Dan zei Agrippa to Paul, door veelt niet veel, dan hast u mij bereid in Christ te worden. Paul zei, mocht God geven, of het nu aan veel of weinig veelt, dat niet bloos du, maar alle die mij nu heren, zonen worden mochten als ik zie, buiten deze keden. En als hij dat gezegd had, stond de kenig op, en zo ook de Landesverstoner en Bernice, en die die met am taup zouten. En als zij ons ziet gegone weeren, reden ze onje zich en zeden, dis maandijd nu stout in dood o de keden verdiend haft. Dan zeed Agrippa to Festus, want dis maand nicht verlangt, hou den keizer te zijnen, hou de kon vrije loten worden. Als het eerst besloten weer dat wie no Italien zullen, wordt Paul en nog welke andere faust genomen, aan een soldatenverstoner, Julius, evergeeft, die tom keizerlijke regiment geheerd. Als wie een adramatische schap en een gesterje weeren, dat verlengd de Aziatische Wotakant zeilen zal, voer wie van land een Aristarchus uit Macedonië keem ook met ons. De nächsten dag land wie en zieden. En Julius weer Paulus vriendelijk gezonnen en leid aan naar zijn vriend gonen, dat hij hem verzorgden. Als we ze dan verleiden, voer we zo dat we bij Zypern en Schuling waren, dan we houden den wind jegen ons. En als we over een open meer bij Zalitien en Pamphylien voeren, kamen we bij Mera en Lysian. Daar vond de soldatenverstoner een Alexandrische schep, dat op een weg naar Italië weer en bracht ons door en op. Wie kämen vele durch nicht veel wat verwärts, en wil ons de wind zo stark gegen aan weer, voll ons dat schwor wat kniedes te komen.
und will wir wegen den Wind nicht unsere Rechnung